0: En als het er echt op aankomt, staat Louis van Gaal er toch voor open om bondscoach van Oranje te worden, zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik het ook bij Ajax wilde doen, zegt hij. Na het WK stopte Ronald Koeman als bondscoach. Er is nog geen opvolger gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land kans op onweer. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een woning in Rotterdam is een explosief gevonden. Het lag in de tuin. De politie vond het explosief per toeval toen ze afkwamen op een melding dat een van de bewoners een vuurwapen zou hebben. En dat laatste bleek niet te kloppen. De EOD heeft het explosief weggehaald. Netflix is nog steeds de populairste streamingdienst van Nederland. Dat meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. 60% van de ondervraagde huishoudens heeft een Netflix-account. Daarna volgen op ruime afstand Videoland en Prime Video. De meeste mensen streamen series, maar ook live sport en B&B voor liefde zijn erg populair. Er komen dit jaar en volgend jaar maar weinig nieuwe huizen bij, verwacht de ING, ongeveer 70.000 per jaar. Er worden steeds meer vergunningen afgegeven om te bouwen, maar problemen met stikstof, personeelstekort en het volle elektriciteitsnet remmen de bouw van nieuwe huizen juist weer af. En vandaag staat in de Tour de France FAM een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de wielerbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden namelijk aerodynamischer zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land is kans op een bui. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het Limburgse Oostrum zal ook de komende uren nog niet onder controle zijn. En ook rijden er tot zeker 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De veiligheidsregio zegt verder dat het NL-alert om uit de rook te blijven van gistermiddag nog steeds van kracht is. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. De Franse topkok Jean Imbert is gearresteerd. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld, melden Franse media. Imbert wordt al langer beschuldigd van losse handjes. Zo zegt de voormalig Miss Frankrijk dat hij haar neus heeft gebroken bij de opnames van een tv-programma in 2013. Imbert zelf ontkent. En Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak. Daar zijn voor het eerst doden bij gevallen. Twee mensen die besmet raakten met een darmparasiet zijn overleden. Ze waren door andere gezondheidsproblemen al verzwakt. De uitbraak in tientallen Amerikaanse staten zou te maken hebben met besmette ijsbergsla. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het net zo makkelijk retour.
1: Download de nieuwe Radio NL-app. Stuur berichten naar de studio. Luister en kijk mee. En mis niets van Radio NL.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Limburgse Oostrum is inmiddels een gebied van 100 hectare bos verbrand. Het vuur is nog steeds niet onder controle. De wind is gedraaid, waardoor een paar dorpen langs de Maas nu ook onder de rook zitten. De brand is ook over een zogenaamde stoplijn heen gegaan bij het spoor tussen Venray en Boksmeer. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. 25 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Die voerde hij vorige maand in voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Eerdere rechtszaken van staten en bedrijven om importheffingen van tafel te krijgen waren succesvol. En 7 op de 10 Nederlanders zijn positief over boeren, heeft Hart van Nederland onderzocht. Ze worden gewaardeerd voor het verbouwen van voedsel en hun harde werk. Wel heeft ongeveer de helft van de mensen kritiek op hoe ze actie voeren. Vooral het blokkeren van snelwegen kan op weinig sympathie rekenen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat bij mij, het licht een keertje uit.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het Limburgse Oostrum is inmiddels een gebied van 100 hectare bos verbrand. Het vuur is nog steeds niet onder controle. De wind is gedraaid, waardoor een paar dorpen langs de Maas nu ook onder de rook zitten. De brand is ook over een zogenaamde stoplijn heen gegaan, bij het spoor tussen Venray en Boksmeer. Bij een woning in Rotterdam is een explosief gevonden. Het lag in de tuin. De politie vond het explosief toevallig toen ze afkwamen op een melding dat een van de bewoners een vuurwapen zou hebben. Dat laatste bleek niet te kloppen. De EOD heeft het explosief weggehaald. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als het aan Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. En als het er echt op aankomt, staat Louis van Gaal er toch voor open om bondscoach van Oranje te worden, zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik dat ook bij Ajax wilde doen, zegt hij. Na het WK stopte Ronald Koeman als bondscoach en er is nog steeds geen opvolger gevonden. Het weer van Weer Online? De dag begint op veel plaatsen bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. En dat was het ANP-nieuws.
5: Meer uitdaging? Hamer zoekt monteurs.
6: Bij Hamer zorgen we dat je je werk goed kunt doen.
5: Zo is het fonds. Je werkt aan grote technische installaties en krijgt vrijheid en vertrouwen om je werk goed te doen.
6: Kom jij het maken bij Hamer?
5: Werken bij hamer.nl.
7: 13 tot en met 16 augustus. Boerenrockfestival.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Ik word er gek van, mijn internet is nooit stabiel.
2: Nou, ik heb nergens last van met 5G-internet van internetviadamast.nl.
1: Zeker hartstikke duur.
2: Nee hoor, het is draadloos en met tv. Ideaal voor thuis, kantoor en vakanties. Kijk maar op internetviadamast.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
5: Uniek.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: En daar gaat hij weer.
2: Ja hoor, daar gaat hij weer. Goedemorgen. Het is 5 minuten over 6 voor deze dinsdag 4 augustus. Ja, het schiet alweer lekker op. Ik heb verkeersinformatie voor je, maar eigenlijk heb ik het niet, want er staan geen files. Dus dat is wel lekker doorrijden. Dus dat scheelt alweer. Wel een paar flitsers. En ik zei het gisteren ook al, je kon het gisteren ook al uitgebreid horen op het nieuws. Een flitsmarathon deze week. En niet alleen in Nederland, maar ook buiten onze Nederlandse grenzen in Europa. Daar flitsen ze ook tussen. Mocht je met de caravan of met de camper of met de vrachtwagen onderweg zijn in Europa, even opgepast, hè. Nou, die flitsers heb ik niet voor je. Ik heb wel flitsers in Nederland. De A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen havens 5500 en 5700. En de Thomassentunnel. Daar een mobiele flitser gemeld bij 35.6. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en Moerdijk. Daar bij 6.7 een flitser. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en Alfred Elspeet. Daar bij 59.9 even goed oppassen. Ook daarom kun je geflitst worden.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Alfred Voogd!
2: En die heeft er weer zin in. We gaan tot 9 uur lekkere muziek draaien. En ik heb jouw hulp daarbij nodig. Dus stuur me door wat je te melden hebt.
0: Dit is de muziek van Radio.

0: Verano. En ik dacht haast een beetje dat het Italiaans was, Tinto de Verano. En dan zingt hij over Spaanse gitaren. Maar Tinto de Verano is een verfrissende Spaanse wijncocktail. Die bestaat uit rode wijn en een bruisende mix met veel ijs. De naam betekent letterlijk vertaald rode wijn van de zomer. Het is in Spanje trouwens populairder onder de lokale bevolking dan de bekende sangria. Omdat het lichter is en wat minder zoet. Nou, ben je weer helemaal op de hoogte? Hebben het 's morgens vroeg om 13 minuten over 6 al over wijn en over drank. Nou, doe mij maar een kop thee. Of koffie, kan ook. Goedemorgen, we zijn er weer. En niet alleen ik ben er, maar ook alle luisteraars. De vaste luisteraars eigenlijk, die weer een beetje controleren ook. Hè? Want we moeten even weten altijd of Bertus wel wakker is. Goedemorgen Bertus, ben je wakker?
1: Goedemorgen Alfred, ja daar ben ik weer. Ja. Even een lang weekendje achter de rug, dus...
0: Lekker.
1: En deze week eventjes wil ik tering aan, dus vandaag gaan we weer richting... Als meer die kant dan op, dus draai maar even een leuk plaatje als het kan. Van Mieke of iemand anders, dat maakt niet uit, als het maar gezellig is.
0: Ja. Hey,
1: ciao, de Baco.
0: Kijk, daar hou ik van. Draai maar een leuk plaatje van Mieke of iemand anders. Nou, we hebben keuze zat, maar een leuk plaatje van Mieke zou best wel even passen, ja. Ja. Nou, dankjewel. Alfred Dordrecht groet ons ook allemaal. Is er ook weer bij. Nou, en deze man kennen we inmiddels ook. Hè. Goedemorgen, Rinus. Hey, Alfredje. Goedemorgen, Club Gewakkerde Mensen. Ja, daar is je weer de verloren verlies. De mengste stoerste wandelen vloer op deze dolle dinsdag. Maak er een mooi dagje van, man. Hè. Jantje Nieuwland ook maar weer gas geven vandaag. En met de bal natuurlijk Arjan van der Dulle. Ja. Maak er wel een mooie dag van. Zet er weer een streepje erop, Alfredje. Laat ze maar weer voorbij komen. Mensen, maak er een mooie dag van. En tot morgen maar weer. Yo, tot morgen. Dat is Brabantse van morgen. Tot morgen maar weer. Uit Esch komt die SCH. Dat is Noord-Brabant, ja. Martin is er ook bij uit Midwolda. Die groet ons allemaal. Wij groeten jou terug, Martin, alle luisteraars van Radio NL. En Brenda Barenwijk, die komt uit Amsterdam. En ze zegt, goedemorgen, graag een plaatje van William Jans voor de Hangar 5. Nou, dat is een goeie. Dit zouden we wel kunnen doen, inderdaad. Brenda Barenwijk, je wordt weer op je wenken bediend. Want hier is hij, William Jans, met Milonga.

0: Het oudste beroep ter wereld wordt wel eens gezegd, hè? Stef Eckel bezong het, een geouwe hoer, zo heet het. En er is ook ooit eens een liedje uitgekomen van Robert Long. Ik heb het toen gezien in de theatershow van Waylon. Die deed toen, Willem, deed een helemaal Nederlandse theatershow met allemaal Nederlandstalige liedjes. Oud en nieuwe dingen, heel mooie dingen. En er zat ook een heel mooi liedje in. En dat was een oud liedje van, Robert Long, ja precies. En dat ging ook over een dame van Lichtenzee. Dat was wel een heel grappig liedje. Ik weet niet of ik het ergens kan vinden, maar anders zal ik het met je delen. Sjouk uit Eerbeek wenst ons allemaal een goede morgen. En die geeft ons ook een waarschuwing mee. Goed uitkijken voor de hitte. Voor wie moet werken, blijven drinken en smeren. Ja, zo is het zeker. Want het belooft wederom weer een warme dag te worden. Lekkere temperaturen. Ja, je moet ervan houden, maar ja, ik hou er wel van. Lekkere temperaturen. Ik kan er niet lang genoeg van genieten, van die zomer. Jantje is er ook weer. Goedemorgen.
1: Alfred, goedemorgen.
0: Nou.
1: Ja, daar zijn we weer, jongen. Ja. Kort nachtje achter de rug. Ja, gisteren een feestje gehad. Gezellig geweest.
0: Oeh.
1: Maar ja, daar hangt dan weer een kort nachtje nog vast. Ik heb wel goed kunnen slapen. Maar het is nou wel warm, jongen. Het is nou wel 23 graden in mijn auto hier. Dus
0: ja,
1: we gaan eens kijken of we het koel kunnen houden vandaag. Het zal wel niet. Dus we gaan het maar gewoon meemaken. We gaan eraan beginnen, zullen we zeggen. Net als jij, hè.
0: Ja.
1: Plaatjes draaien.
0: Plaatjes draaien.
1: Een beetje afleiding geven voor onze werkende medemens. En ze krijgen nou naar ons toe, plankgas naar de koffiepot. En dan gaan we nu lekker kijken. Eerst koffie erin en dan verder kijken. Goed zo. Iedereen werkt ze vandaag. De groeten. Tot morgen. Houdoe.
0: Houdoe, Jan. En het is gelukt volgens mij met die app, hè. Want vorige week toen werden alle appjes van Jan werden nog een beetje half afgekapt. Maar toen kregen we het advies van weer een luisteraar van: je moet de app even opnieuw downloaden. Want het staat nog begrensd op 30 seconden of zo.
2: Goedemorgen, Alfred.
0: Hey, morgen.
2: Zijn we weer vanuit een nat Stadskanaal.
0: He?
2: Het regent hier gewoon al anderhalf uur.
0: He?
2: Op zich geen ramp. Goed voor het gras van de camping.
0: Ja.
2: En goed voor de hele natuur natuurlijk. En alles wordt weer iets natter. Dus we kunnen vanavond gewoon op de camping het kampvuur weer aanstoken. En de houtskoolbarbecue. Ja, voor de rest wens ik iedereen een fijne dag. En ik zou het wel erg leuk vinden om vanochtend gooi de kolen op het vuur. Oftewel de barbecue song van Rebé Kast te gooien. Want daar is het weer grandioos weer voor. Groetjes, Alfred.
0: Yo, groetjes op. Dankjewel. Dus regen in Stadskanaal. Oké. Okay. Het kan. Rob was dat. Juri Dommerholt uit Hardenberg. Die wenst ons allemaal een goedemorgen. We wensen jou het ook terug. Goedemorgen, oude radiomaker. Ik ben weer van de partij. Wil de gezellige zomerochtendse show niet missen natuurlijk. Dat zegt Roy Raymonds van de Rubberboot. Hè. Je kent hem. Er werd gevraagd om een plaatje van Mieke. Of iemand anders. Nee, ik vond het eigenlijk wel een goeie, Mieke. En voor al die mensen nog een beetje slaperig zijn. Jantje bijvoorbeeld, hè, naar dat feestje. Mieke.

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Je oude computer weggooien. Niet doen! Lever hem in bij Brouwer Metaal Vught en ontvang direct geld. Ook voor printplaten, processors, harde schijven, telefoons en beamers geven wij direct cash. Kijk op brouwermetaal.nl.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
5: Vier nog één keer met mij de zomer.
6: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
5: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
6: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
4: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
7: FC Zutphen presenteert het Sasingflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
8: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Nou, Stadskanaal regent het dus, dat hebben we juist gehoord. Maar vanochtend is het verder droog en zijn er perioden met zon. In het noordoosten is het eerst nog wat bewolkt. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Vanmiddag is het eerst zonnig. Later is het vooral in de oostelijke helft van het land is een kans op een onweersbui. Mogelijk met windstoten. Het wordt warm met in grote delen van het land een hittekracht 8. De maximum temperatuur loopt uiteen van 28 graden aan zee tot plaatselijk weer 34 in het zuidoosten. En in het oosten. Later daalt de temperatuur in het westen naar 23 graden. De wind uit het zuidwesten is meest matig. En later gaat de wind in het westen naar een westelijke richting waaien. Vanavond is er kans op een enkele regen- of onweersbui. En de wind is matig en komt dan uit het zuidwesten. Ja, daar komt het vandaan. Nou, tot zover het weer update. Gaan we ook eens kijken of we nog nieuws hebben in de wereld en in Nederland. En daarvoor hebben wij de kundige mensen van het ANP. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de natuurbrand in het noorden van Limburg is al een stuk natuur verwoest, zo groot als 2 keer het Vondelpark in Amsterdam. De brand wordt nog steeds groter en is moeilijk te bestrijden. In een tuin in Rotterdam is gisteravond toevallig een explosief gevonden. Dat was volgens regionale media zelf in elkaar geknutseld. De politie ging kijken na een melding van een vuurwapen, maar dat werd niet gevonden. En er is veel waardering voor boeren. 7 op de 10 Nederlanders denken positief over ze, blijkt uit een enquête van Hart van Nederland. Kritiek is er ook wel te horen. En dan gaat het vooral over de protestacties.
2: Ja, dat is mooi dat er veel steun is voor de boeren. Want zonder de boer geen voer en zonder transport niks op je bord. Zo is het toch? Over transport gesproken, hoe is het op de Nederlandse snelwegen? Even kijken. Eens kijken of we al contact kunnen krijgen met de ABB.
4: Hallo.
2: Ja, goedemorgen.
4: Ja, hallo.
2: Hallo.
4: Ja, goedemorgen. Ja,
2: hier spreek ik met Alfred. Goedemorgen.
4: Hoi Alfred, met Erwin.
2: Dag Erwin.
4: Ik wil even zeggen dat de afsluitdijk dicht is aan de kant van Noord-Holland. In beide richtingen, daar Zevenhoorn, Heerenveen. En dat komt door een technische storing bij de Steenwindsluizen. Het is natuurlijk niet bekend hoe lang dat gaat duren. Dat is een beetje de aard van een technische storing. Maar er wordt aan gewerkt natuurlijk. En probeer zo snel mogelijk de boel weer bij het oude te krijgen.
2: Oei. En dus dat is dan weer warmtebrug weer uitgezet of is het een andere story?
4: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ga me ook maar niet over nadenken.
2: Nee. Zijn er nog flitsers?
4: Er is een flitser op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij hectometerpaal 6,7.
2: Super, Erwin. Bedankt en tot over een half uurtje.
4: Hoi.

0: uit een heel ver verleden en Little by Little. Dus even kijken wat onze luisteraars allemaal weer te melden hebben. Er zijn weer genoeg luisteraars die weer iets ingestuurd hebben. En daar zijn we blij mee. Dankjewel daarvoor. Jannik Bloem is er ook bij. Goedemorgen, Alfred. Het is nog een lange weg naar het weekend, zegt hij. Maar we gaan de goede kant op. Draai maar een mooi plaatje van Sanne met Lange Weg. Ah, kijk, vandaar Lange Weg. Ja. Iedereen een fijne dag vandaag. Een goed gewoon. Goed gewoon. Dat zei Jannik Bloem, ik zit even te kijken. Ja, die dam, goed gewoon, dan snap ik hem wel, ja. Nog een berichtje van Andreas uit Elburg. Goedemorgen, Andreas.
1: Alfredo!
0: Ja, dat zeg ik.
1: Goedemorgen, jo. Clubje, goedemorgen. Nou, dinsdag, hè, de dolle dinsdag. Dus nou, het wordt vandaag weer een dolle warme dag. Dus ik zou zeggen, veel drinken allemaal, weinig doen. En dan is de dag ook zo weer voorbij, hè.
0: Ja, dat spreekt mij op zich.
1: Ja, blijf maar even een lekker nummertje.
0: Gaan we zeker doen. Veel drinken en weinig doen. Dat spreekt mij op zich wel aan. Ja, dat zijn wel de ingrediënten waar ik de dag wel mee doorkom. Alleen even tot 9 uur wat plaatjes draaien. Ja, nee, en natuurlijk doe ik de rest van de dag ook nog wat. Hè. Het is niet zo dat ik alleen maar drie uur per dag werk. Al zegt mijn vrouw van wel. Chris uit Jakarta. Oh, ja, daar is hij weer. Chris uit Jakarta. Die zegt, goedemorgen voor de vakantievierders. Geniet nog misschien voor de luisteraars in het noorden. Rob de Nijs met het ritme van de regen. Een fijne uitzending, Alfred. Zegt hij, ja, dankjewel. Maar of ik dat nou moet gaan draaien, ritme van de regen, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat vind ik, is toch een beetje de kat op het spekbinden dan, hè? En als er dan regen komt, dan heb ik het gedaan. Dan krijg ik op de kop. Ik ga erover nadenken. Nou, mocht je nog meer berichtjes hebben, nog leuke verhaaltjes hebben, dan hoor ik het graag. En dat kan via de Radio NL-app. Gaan we nu Henk bijna draaien. Ik zit

ja, Arne Noordhoek bij mij. Ja, ja, Joepie de vloeibare poepie. Ja, rond de kerk. Ja, waarom niet rijden, losse, laaien. Maar dan maakt een mooie dag van. Goed drinken. Houdoe.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
4: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Radio NL.
11: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
11: Evenemententerrein in Roden.
12: De Zomertour.
11: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
15: Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De grote bosbrand in Noord-Limburg is nog steeds niet onder controle. Het vuur heeft zich vannacht ook verder uitgebreid door de harde wind. Inmiddels is een gebied zo groot als 2 keer het Vondelpark afgebrand. Het vuur is inmiddels ook het spoor overgestoken. Daarom ligt het treinverkeer nog steeds stil. De politie heeft in Rotterdam gisteravond een explosief gevonden in een tuin. Specialisten hebben het meegenomen en op een veilige plek laten ontploffen. Het zou een zelf in elkaar geknutseld projectiel zijn geweest. De politie kreeg eigenlijk een melding dat iemand in het huis een vuurwapen had, maar dat werd niet gevonden. Nederlanders hebben veel waardering voor boeren. 7 op de 10 denken positief over ze, blijkt uit een enquête van Hart van Nederland. Boeren zijn belangrijk omdat ze voor voedsel zorgen, is een veelgehoorde opmerking. Kritiek is er ook en dan gaat het vooral over de protestacties en het blokkeren van wegen. En in Japan hebben ze het ook warm. En dat heeft 3 leeuwen in de dierentuin van Tokio waarschijnlijk de kop gekost. Ze zijn overleden aan een hitteberoerte. Een paar andere leeuwen konden nog worden gered. Leeuwen kunnen best wel tegen warmte, maar de combinatie met hoge luchtvochtigheid is het te veel geworden. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noordoosten kan een klap onweer voorkomen. Verder is het droog en er is later vandaag ook steeds meer zon. Het wordt 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
10: Glitter chalet en staakcaravans.
16: Ah, weer die klote muggen in huis.
19: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.

0: leuk.
1: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1+1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Pechel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Het is 7:05. We gaan schakelen met de ANWB. Want we zijn wel even benieuwd hoe het met de afsluitdijk is. Goedemorgen, Erwin. Erwin, goedemorgen. Ben je daar? Nee, ik hoor nog geen Erwin. Nou, gaan we eerst even wat andere dingetjes doornemen. Mocht je nog verzoekjes hebben, dan kun je doorsturen. Maar we hebben straks ook een keuzemomentje. Want we gaan natuurlijk even twee oude plaatjes bij elkaar zoeken. En daar mag jij een keuze uit gaan maken. Een keuze A of een keuze B. En dan, ja, ik zat een beetje te denken. Ik kreeg dat berichtje dus over het liedje van Sanne. Dat vond ik wel een leuke. Sanne heeft nog zo'n leuk liedje. Dus misschien moet ik een keuzemomentje maken met Sanne, met De Lange Weg. Of Wel te rusten. Dat vind ik ook wel een leuke. Maar ik denk even hard op, hè. Niks is nog zeker. Het kan allemaal nog veranderen. Wat gaan we nog meer doen? Natuurlijk heel veel lekkere muziek draaien. En mocht je nog een leuk iets te melden hebben, bijvoorbeeld over die afsluitdijk, dan hoor ik het graag. Even kijken of Erwin alweer beschikbaar is. Goedemorgen, Erwin. Nee, ik hoor nog niks. Dan zal die er waarschijnlijk niet zijn. Nou, ik heb ook nog geen nieuws eigenlijk. Ik zit de site van de ANWB even te verversen, maar daar staat nog niks op over die brug. Oh, wacht. Ja, nu komt er wel iets. De A7 richting Afsluitdijk. Heerenveen richting Afsluitdijk. Omleiding ingesteld bij knooppunt Zürich door technische problemen. Nou, hou daar rekening mee. Ik ga nog even proberen of Erwin te pakken te krijgen is. Erwin, goedemorgen. Nee, helaas gaat het niet worden. Nou, dan even kijken of de flitsers zijn gemeld. Ja, die zijn er. Een viertal flitsers op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Roosteren en Born bij 230.3. Op de A10 knooppunt De Nieuwe Meer richting knooppunt Koenplein tussen Amsterdam-West en Amsterdam-De Baarsjes. Daar een snelheidscontrole bij 23.9. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenbergen en Moerdijk bij 6.7. En de laatste gemeld door de ANWB is de A28... Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk en afrit Elspeet. Nou, doe nog een kleine poging. Erwin, goedemorgen. Nee, wordt hem niet vandaag.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Alfred Voogd! Damian van Os staat voor je klaar met die diamanten ring. Leuk liedje. En de Paladijns, een oude klassieker.
0: Dit is de muziek van Radio

0: nieuwe single van Belinda Kinnaar. Een beetje een andere stijl, hè? Is ze ingeslagen. Tenminste, met dit liedje dan. Hè? Kan maar zo zijn dat ze de volgende keer wat meer... toch weer een beetje richting Zeven Oceanen. Een beetje country-achtig, weet ik veel. Leuk liedje, ja. Nou, ik had hem al even voorspeld, hè. En het keuzemomentje, die komt eraan. Kiezen tussen A en B. Kiezen tussen Sanne en Sanne. Ik heb het toch maar gedaan. Ik heb ze allebei nog eens beluisterd. Ja, zijn wel leuke plaatjes, hè. Die van Sanne. Dat zijn oude liedjes, maar... En even kijken, want wie kwam daar ook nog maar mee? Volgens mij Jannik kwam daar mee. Ja, precies. Jannik Bloem uit Didam. Die zei van, goedemorgen. Het is nog een lange weg naar het weekend. Maar we gaan de goede kant op draaien. Maar een leuke plaat van Sanne met Lange Weg. Ja, nou, dat zette mij aan het denken. Want die klinkt zo. Die is leuk, is echt leuk. Goeie keuze van Jannik. Maar ik vind deze ook zo grappig en die is misschien wel ietsje bekender. Deze.
1: Welterust een kleine jongen, welterust een kleine man. Mama zal wel bij je blijven.
0: Dus wordt het deze, welterusten, dan stuur je een beetje en wordt het lange weg, deze. Dan stuur je even een aatje in de Radio NL app. Nogmaals, ik weet even niet welke ik moet kiezen. Deze?
1: Zeg maar.
0: Ik zei het al, ik weet niet welke ik moet kiezen. En dat is maar goed ook, want ik hoef niet te kiezen. Want jullie mogen kiezen. Stuur maar door welke je wilt horen. Een A'tje voor Langeweg of een B voor Welterusten. Allebei van Sanne dus. Dus laat maar weten. Laat maar weten wat je wilt horen. Ben benieuwd. Oh, de reacties komen al binnen. Keuze B, zegt Diana uit Ede. Uit Winterswijk van Brian Toewes krijgen we een beetje toegestuurd. Bertus zegt een BBBBBB. Nou, stuur maar even door. Ik hoor het graag, Patrick uit Sint-Willebrood. Doe maar een beetje. Ja, ik was er een beetje bang voor. Nou, ik maak nog geen beslissing. We hebben nog zoveel tijd. Eerst een oudje van Luf en You Owe Me.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
0: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl. Jouw
3: klus onze tools. Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Je oude computer weggooien. Niet doen. Lever hem in bij Brouwer Metaal Vught. En ontvang direct geld. Ook voor printplaten, processors, harde schijven, telefoons en beamers. Geven wij direct cash. Kijk op brouwermetaal.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Dit is Radio NL. Altijd aan.
13: Radio NL.
12: Weerbericht.
14: Ja, want na een zeer warme maandag staan ook vandaag op deze dinsdag weer tropische temperaturen op het programma. Regionaal kan een enkele onweersbui voorkomen, maar op veel plaatsen blijft het ook droog. Vanaf morgen wordt het met een westenwind wat koelere lucht aangevoerd en wordt de hitte verdreven. Wordt het iets aangenamer qua temperaturen. Mario Kwaaitaal zit bij het ANP en heeft de laatste updates voor ons wat betreft het wereldnieuws en het nieuws in Nederland.
15: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De bosbrand in het noorden van Limburg is de laatste uren niet verder uitgebreid, maar is vannacht wel het spoor overgestoken. Daarom rijden er ook nog steeds geen treinen. Een gebied zo groot als 2 keer het Vondelpark is afgebrand. In Duitsland kun je makkelijk een echt lijkend vuurwapen kopen en daar is de Nederlandse politie niet blij mee, meldt de NOS. Hier zijn zulke nepwapens verboden, maar de politie komt ze steeds vaker tegen. En in Rotterdam-Zuid is in een tuin een explosief gevonden. De EOD heeft het ding meegenomen en heeft hem ergens anders laten ontploffen. De politie was afgekomen op een melding dat iemand een vuurwapen in huis zou hebben.
14: Dankjewel, Mario. En een uurtje geleden hadden we contact met Erwin de Hart. En hij vertelde over de brug, hè, of tenminste bij de afsluitdijk, dat die versperd was. Ik hoor hem op de achtergrond. Hij is nog even bij de buren in gesprek. Kan ik je wel even nog het keuzemomentje even laten horen? Want we hebben een keuzemoment tussen een A'tje en een B'tje. En de A, dat was Sanne. B ook trouwens, maar de A is deze.
16: Is een lange, lange weg.
14: een lange weg. Een lange weg te gaan. Dat is het keuzemomentje. Of deze een beetje.
10: Wel te rusten, kleine jongen, wel te rusten.
14: Een aantje of een beetje. Je hebt nog even de tijd. We gaan nog even twee plaatjes draaien. En daarna maken we de keuze bekend. Welke wordt het? Een beetje voor wel te rusten. Of een aantje voor een... Een lange weg, inderdaad, ja. Nou, eens even kijken of Erwin inmiddels beschikbaar is. Goedemorgen, Erwin.
16: Hallo, ja, met Erwin.
14: Ja, dag, met Alfred. Ja, hoe is het op de afsluitdijk?
16: Ja, daar, als het goed is, staat er nou iemand flink te draaien en te timmeren aan de stevinsluizen. Want daar is een technische storing waardoor die het niet doet. En dat moet natuurlijk heel snel worden gemaakt. Want mensen moeten helemaal omrijden via de Noordoostpolder tot die tijd. Heerenveen, Hoorn is dus afgesloten de A7, de afsluitdijk, door een technische storing. De N36 Almelo richting Ommen is dicht door een ongeluk bij de N48. En er wordt geflitst langs de A22 Beverwijk Velsen bij hectometerpaal 14,8.
14: Dankjewel Erwin, tot over een half uurtje.
16: Hoi hoi.

0: bekendmaker.
1: Vorige week zat hij, vertelde hij ook over die videoclip dat het zo grappig was allemaal. En je kunt het ook zien, hè, het plezier straalt eraf van die videoclip. Loesu, en de Hollandse nieuwe voor deze week. Het keuzemomentje is daar en eigenlijk, ja... Ik wist dat we sowieso één aantje hadden, want die werd aangevraagd natuurlijk, hè, min of meer. Maar, ja, nou, ik lees ze gewoon al even voor. Rinus, die zegt een beetje Henk. Die stuurt een appberichtje. Goedemorgen, Henk.
2: Goedemorgen, Alfred. Een aatje vandaag.
1: Een aatje. Oké, die noteren we. Jeffrey Hut uit Spijzen, die zegt een beetje. Mark Tesselaar, die zegt een...
3: Goedemorgen. Nou, doe mij maar een beetje, hoor.
1: Een beetje. Helemaal goed. Pieter van Assen uit Slootdorp, die zegt een aatje. Oh, tot nu toe gaat het gelijk op. Mark uit Asten, die geeft een beetje door. Marielle uit Tilburg, die zegt ook een beetje. Aatje geeft een... Oh nee, Atje. Ik wou zeggen, Aatje geeft een beetje, maar Atje uit Huibergen die geeft een B. Jan Jelle uit Zuid-Laren. Goedemorgen, Alfred. Graag een A. Groeten van Jan Jelle. Oké, noteren we er weer bij. Ria van Dijk uit Meidrecht, een beetje. Marcel, die uit Lelystad zegt morgen, graag een Aatje. Manfried Bos uit Keulen, die hoort het donderen en die zegt nou, doe maar een beetje. Volkert vanuit het Sprookjesbos. Oh, oké, Volkert. Maar die kiest voor een aatje. En Corrie uit Dordrecht kiest voor een beetje. Anita uit Nieuwlanden een beetje. Grat Kerkhof, die kiest voor een... Waar ben je, Grat? Daar.
4: Keuze A, A, A.
1: Keuze A, A, A. Pieter Flemings uit Zomeren kiest dan weer voor een beetje. Wouter Broekman kiest ook voor een beetje. Danny Driftige Opschepper uit Heemen. Leuk. Herman... Hemen, nee. Die zegt keuze B. En Luc genet een beetje graag. En René uit Koevoorde gaat ook voor een B. Nou, eigenlijk is het wel redelijk duidelijk, hè, wat het keuzemomentje geworden is. Jullie hebben beslist, jullie hebben gekozen. Ik heb hier geen stem in. Ik ben alleen de aangever. Maar het was wel redelijk duidelijk. Met volle overmacht. Sanne. En een beetje... Oftewel, wel te rusten.

Nou, gaan doen we nog niet. Moet je nog even geduld hebben. We hebben nog zeker een klein uurtje te gaan. Hè. Je hoorde Dean Saunders. En ja, die Dean Saunders die won in... Wanneer was dat? In 1981? Nee, dat is niet waar. In 2011 toen won die Popstars. Zo'n televisie... hoe was het? Een beetje net als Idols en The Voice. Noem het allemaal maar op. En daar zat zijn broer dan weer in. Dean Saunders. En ja, nee, sorry, Ben Saunders, die won hem ook. En deze Dean Saunders, die won dus Popstars. En ik hoor niet zoveel meer van Ben Saunders. Ik weet niet of hij sowieso nog in de muziek zit, maar... Hij had wel een wat ander genre, hè. Dus dit past weer beter bij Radio NL, Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat, dat was zijn nieuwe single. Je hoort hem natuurlijk hier in de sowieso vakantieochtendshow, zoiets. Nog twee nummers te gaan. Een mooie klassieker van The Cats eigenlijk. Hè? One Way Wind. Dat is door Daan en Winnen vertaald als Westenwind. Maar we gaan eerst een heleboel...

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
3: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
4: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
6: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
8: Evenemententerrein in Roden.
9: De Zomertour.
8: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bakboord, stuurboord.
12: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray is nog steeds niet onder controle. Maar de laatste uren is hij ook niet verder uitgebreid en dat wil de brandweer zo houden. Omdat er nog steeds veel rook vrijkomt, hebben mensen vanmorgen opnieuw een NL-alert gekregen. De boodschap blijft om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De politie komt steeds vaker nepvuurwapens en pepperspray tegen, meldt de NOS. Die zijn in Nederland verboden en mogen hier ook niet verkocht worden. Maar net over de grens in Duitsland kun je het zo krijgen. Ze zijn goedkoop en je kunt bijvoorbeeld alarmpistolen makkelijk ombouwen om met munitie te schieten. In een tuin in Rotterdam-Zuid is een explosief gevonden. Het was eigenlijk een toevalstreffer van de politie, want die was afgekomen op een melding dat iemand een vuurwapen in zijn huis zou hebben. De EOD heeft het explosief meegenomen en laten ontploffen in het Kralingse Bos. In mei was bij hetzelfde huis een ontploffing. En in de buurt van Moskou zijn 5 mensen om het leven gekomen bij een droneaanval van Oekraïne. 6 mensen raakten gewond. De aanval zou opnieuw zijn gericht op een loods van een grote Russische webwinkel, die ook aan het leger zou leveren. Oekraïne zou al meer dan 20 van die loodsen hebben aangevallen in heel Rusland. Het weer van Weer Online? In het noordoosten kan nog een klap onweer voorkomen. Op andere plaatsen is het bewolkt. Later vandaag steeds meer zon. Het wordt 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
1: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
5: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.

0: Tegel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Vierlinks en Moor Shop in Shop.
1: Nou, goedemorgen. Zijn we weer 8:05. Hij verspringt net op de 8:05. Het laatste uurtje van de sowieso vakantieochtendshow met zometeen ook nog het dobbelsteenspel. Eens kijken welk liedje we bij een opdracht kunnen verzinnen. Nou, wij, jullie. Ik doe niet mee in deze. Ik draai alleen de plaatjes. En we gaan even kijken bij de ANWB of we daar al informatie hebben. Goedemorgen, Erwin.
2: Goedemorgen. Ja, er staat nog steeds een storing voor de Stevinsluizen. De afsluitdijk is dicht in beide richtingen. Hoorn, Heerenveen, dus omrijden via de Noordoostpolder. Het is niet bekend hoe lang dat allemaal moet gaan duren nog. Op de A16 Breda richting Rotterdam staan een file van 4 kilometer bij afrit Rotterdam Centrum. Een kwartier vertraging door een busje met pech. De linkerrijstrook is dicht. En meer vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven. Bij Moergestel is de rijbaan dicht door een ongeluk. En daarom moet je via de af- en oprit erlangs. Dan de flitser. A28 Amersfoort-Zwolle bij hectometerpaal 59,9.
1: Dankjewel weer voor de update en tot zo meteen.
3: Hoi, hoi.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Alfred Vouw! Zometeen een beetje een onbekende, William W. Maar als je die stem hoort, dan denk je, oh, hij is het. Inderdaad, ja. En Rutger van Barneveld.
0: Is de muziek van Radio

0: En wat zeggen we dan? Eigen schuld, dikke... Inderdaad, dikke bult. Guido van der Graaf hoorde je. Het is mijn eigen schuld. Even de administratie bijwerken. Want daarvoor hoort hij natuurlijk ook nog een prachtig plaatje. En we zijn... even wat berichtjes komen nog binnen. William, die reageert nog op het keuzemomentje. Die hebben we gehad, William. Morgen weer. Morgen weer een ander keuzemomentje. En wie hebben we hier? Rob Essink. Goedemorgen.
1: Dit, dikke hits.
0: leuke jingle. Ja, dik. Nog één keer. Doe eens.
1: Dit, dikke hits.
0: Dikke hits. Zo is het ook, ja.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Voor mij een B.
0: Oh. Ja, precies. Nee, ik denk, hij had nog wat ingesproken. Ik denk misschien nog een leuke jingle of zo. Maar dat was nog in het kader van het keuzemomentje. Rob Hendricks uit boven. Leeuwen zegt, mogen Alfred een dagje klussen bij de jongste van mij... die gisteren de sleutel heeft gekregen. Ja, ook de laatste gaat de deur uit. En dan moet je even helpen, hè. Natuurlijk, als vader help je dan even. Arno Prins Schrobbeler uit Bovenleeuwen zegt... Goedemorgen, je staat sowieso altijd aan. Groetjes van Arno Prins. En proef de sfeer van wel eer, zegt hij. Kijken, wat gaan we doen? We gaan een dobbelsteenspel spelen. Dat doen we zo meteen. Ik ga eerst nog even een oud plaatje in een nieuw jasje draaien. Johan Hamer en Ouwe Bles... Misschien ken je het nog. Het is een beetje een jodelliedje ook, hè? Jodelahoedie. Nou, doe maar. Zing maar mee, als je kunt, als je wil.

0: An Hour Bliss. En als je die videoclip ziet, dan... Ik vond het wel een beetje lijken op Charlène. Charlène de Lange van vroeger. Misschien ken je die nog. Leek ze wel wat op. Maar goed. Misschien van jij dat totaal niet. Kan natuurlijk ook. Berichtjes krijg ik binnen van Geert uit de winkel. Die zegt, zou je de Tesla's succes willen wensen voor dit weekend? Ze hebben dit weekend NK Stockcar. Zal mooi zijn als ze de titel mee naar huis sleept. Ja, inderdaad. En Kaylee die stuurt een berichtje. Die zegt, op de A2 Maastricht richting Eindhoven... bij hectometerpaal 236.4... zijn ze een mobiele flitser aan het opstellen. Je bent gewaarschuwd. Had je die bij de pomp, is dat, bij de tankstation. Had je niet even een tikje iets net even over de vluchtstok... even dat ding niet even om kunnen tikken, Kaylee?
1: Hey, dit is een grapje, hoor.
0: Ja, ik mag niet oproepen tot dat soort dingen, hè. We gaan een dobbelsteenspel spelen. We gaan even kijken wat eruit komt. Ik heb een dobbelsteen, een beker en... Hoor dan. Hij maakt lawaai. En we gaan eens even kijken wat we... als keuzefragmentjes hebben. Even zien. Waar is die? Daar. In het dobbelsteenspel. Ja, het dobbelsteen heeft 6 vlakken. Dat roep ik wel vaker. En het eerste vlakje dat staat voor een dialect. Het tweede vlak is voor een duetje. De derde plek, derde cijfer, zeg maar, is een plek, een plaats, een locatie. En de vierde, komt hij op de 4, dan zoeken we een liedje met een kleur. Bij 5 gaan we nog een keer dobbelen. En bij 6 zoeken we een liedje voor een meisjesnaam, met een meisjesnaam. Nou, ik heb hem... Daar is hij. Let op die. Nou. Oeps. En dat betekent een liedje met een kleur. Dus ja, heb je een leuk idee, een liedje met een kleur... dan stuur het even door via de Radio NL-app. En dan draai ik even het voorbeeld en de opvolger. René Vroeger was het voorbeeld van Tino Martin... en ze hebben samen een duetje.
2: Hier

0: Spaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
2: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
6: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Eindrijf.
7: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: FC Zutphen presenteert het Sasing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayer 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
12: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
13: Is Radio NL.
14: Altijd aan. Radio NL.
13: Altijd aan.
14: Radio NL.
13: Weerbericht.
15: Je zit te wachten op de weerupdate natuurlijk. En daar zit ik ook op te wachten, want mijn schermpje ververst hem even niet. Maar even kijken hoor, of ik hem nu kan vinden. Ja, daar is die. Vandaag is opnieuw een warme dag met in vrijwel het hele land tropische temperaturen. Daarbij is er veel zonneschijn, maar vanaf het einde van de middag is er ook kans op wat onweersbuien. Felle onweersbuien zelfs. Daarna staat een plaknacht op het programma. Ja, wend er vast maar aan. Een plaknacht. Voor de rest wordt het een wat koelere zomerperiode die zo meteen aanbreekt. Dat kan ik je al wel meegeven. Dan tot zover weerbericht. Hallo, weerbericht. En dan heb ik ook nog wat nieuws voor je met Mario Kwaitaal, als het goed is.
16: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. De bosbrand in het noorden van Limburg is al een paar uur niet meer uitgebreid en de brandweer wil dat ook graag zo houden. Maar omdat de brand nog steeds woedt, rijden er ook vandaag geen treinen door het gebied. De politie komt volgens de NOS steeds vaker omgebouwde alarmpistolen tegen. Die komen uit Duitsland omdat ze daar wel te koop zijn en ze zijn niet duur. De politie vindt dat alarmerend. En Rusland zegt afgelopen nacht honderden Oekraïense drones uit de lucht te hebben gehaald. Daarbij zijn ook slachtoffers gevallen. Er zijn 6 doden en 9 gewonden.
15: Dankjewel. Ja, Oekraïne, het duurt nu al 4 jaar, denk ik, hè, deze ellende, deze oorlog. En zou het ooit ophouden? Ja, vast wel ooit. We gaan eens even kijken bij de mannen van de ANWB. Kijken of we Erwin de Hart zover kunnen krijgen. Erwin, ben je
5: hallo.
15: Daar? Ja, daar is hij.
5: Hoi.
15: Ja, hoi. Ja, over. Hoe staat het ervoor?
5: Nou, er staat nu een file ineens op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Er liggen spullen op de weg bij knooppunt Ketelplein. 4 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is zo'n 10 minuten. 10 minuten is ook de vertraging nog op de afsluitdijk vanuit Heerenveen. Want de weg is weer vrij. Het is hartstikke goed. De storing is voorbij bij de Stevinsluis. En de file lost gezwind op de A58. Breda richting Eindhoven sta je wel stil bij Moergestel. Bij knooppunt de Baas, liever gezegd, door een ongeluk. En je kan beter omrijden via Den Bosch. De A65 en de A2. Op de A325 Arnhem-Duitse grens staat het stil in Nijmegen. 2 kilometer. De vertraging is meer dan 20 minuten. Er is iets in Nijmegen aan de gang waar ik niet van op de hoogte ben. Op dit moment althans. En de flitser langs de A12 Den Haag-Utrecht bij hectometerpaal 10,9.
15: Dankjewel. En voor deze uitzending, dankjewel. Zometeen bij tekenwouden horen we je weer. Dankjewel.
5: Oké.
15: Okay. Yo, hoi, hoi. Ja, en die file bij... Bij de afsluitdijk, of die versperring, die is tenminste opgelost. Dat is mooi. Applausje voor de monteur. Ja, applausje. Want dat scheelt een hele hoop omrijden. We gaan liedjes draaien, muziek draaien. Zometeen het dobbelsteenspel. We zijn op zoek naar een liedje met een kleur. Dat kan van alles zijn, hè. Jij bent creatiever dan ik, dus stuur maar door. En we hebben natuurlijk een prachtige van Frank van Etten. Lach, leef, huil en bid.

Jantje Michel. En oh, wat kan het leven toch mooi zijn, vooral voor hem, want hij is net getrouwd. Hè? Hij heeft de liefde gevonden en dat is mooi. Prachtig. Liefde overwint alles. Het dobbelsteenspel. We hadden een 4 en de 4 dat stond voor een liedje met een kleur. Nou, dan gaan we eens even kijken of we daar iets leuks bij kunnen bedenken. We, jullie. We zien, waar heb ik hem? Erik Hopman, ja, die heeft een aantal ingestuurd. De Regenboog, Frans Bauer en Marianne Weber. Robbie met blauwe lucht en zonneschijn. Johan en Henk, gele luchtballon. Inderdaad, allemaal kleurtjes. Dankjewel daarvoor, voor deze suggesties. Pieter, die stuurt Suzanne Freek met goud. Of Siska Peters en Ronnie Tober met witte eend. Inderdaad, ook leuk. Waar hebben we Willem uit Zandpoort? Een witte eend op het midden van de weg. Of meisjes met rode haren, zegt hij. Mark, het is nog geen woensdag, maar Henk Wijngaard bijvoorbeeld. Met sneeuwwitte bruidsjurk. Kan ook. Pieter uit Slootdorp, die zegt George Baker, Little Green Bag. Ja, ook een kleur. Groen, green. Kim de Vries, Moerdijk, Marco Borsato met rood. Ja, er zijn best wel veel liedjes, hè, met een kleur erin. Ilse uit

Blauw Blauw als de Sangria. Dat denkt ook Michiel ten Hopen uit Geesteren. Die zegt voor het dobbelspel de Shonies, blauw van de Sangria. Frans Bouwer met rode, op rode rozen vallen tranen. Zegt René uit Koevoorde. Ja, echt heel veel suggesties. 3 J's, groen, geel, rood. Dan hebben we gelijk 3 kleuren. Deze suggestie komt van Appie uit Steenwijk. Dankjewel, Appie. Dreetje voor het dobbelsteenspel rood van Marco Borsato. Ja, mooi. Goed bedacht allemaal. En ik had hier nog eentje staan. Dat is een liedje wat je niet zo vaak hoort. En dat vind ik dan wel grappig in dit keuzemomentje. Een liedje, een beetje een vergeten liedje. Maar een liedje die niet echt dagelijks op de playlist staat. En om die dan eens te draaien. En dat vind ik dus wel een leuke. Moet ik hem even opzoeken? Daar staat hij. Hetty uit Koevoorde. Die zegt Jaap Rezema met Grijs. En dat is eigenlijk wel een heel gevoelig, rustig liedje. Maar ja, dat kan schelen. Het is een thema, hè?

juist al, want hij was natuurlijk ja, de frontman, de bedenker ook van die Johnny's. En dat alles. Sorry, ik zat er weer doorheen te praten door René Huisdaal. Maar die houdt nooit zijn mond, man. Dit is in het kader van blauw, hè? Of tenminste, ja, blauw. In het kader van de kleuren voor het dobbelsteenspel hadden we heel veel reacties binnen. Onder andere deze van de Shonies. Kwam een paar keer voorbij ook. En ook eentje, die is wel leuk. Ali Nijdam uit Assen, die kwam met het idee om Edwin van Tolen maar eens een keer te gaan draaien. Want die had ze ook al lang niet meer gehoord. En dat past ook in het kader van het dobbelsteenspel. De roze bril.

Als de dobbelsteen nou op 6 was gekomen, had deze goed gekund. Want die 6 die stond voor een meisjesnaam. Een liedje met een meisjesnaam. Nou, volgens mij was dat wel duidelijk. Hoe ze heette, ben ik vergeten. Volgens mij... Angela, dat was het. De Monopoly hoorde je. Het zit erop wat betreft deze uitzending van de sowieso vakantieochtendshow. Ik krijg nog wel een leuke suggestie binnen voor het dobbelsteenspel. Een kleurtje. En eigenlijk. Wat kan ons schelen? We doen gewoon nog eentje. Want Erik die zegt van de gele scooter had ook gekund van Roy Raymonds. En hij zegt prestatie van deze zanger met een knijter van een hit na zijn comeback. En inderdaad, we zagen hem op de zomertour in Assen. En de man is A, niet ouder geworden. B, nog steeds even actief. En heeft een leuke single. Nou, als afsluiter dan een beetje voor de dobbelsteenspel. Kleur geel, hier is Roy Raymonds en ik ben er morgen weer.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
2: klus onder tools. Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl. Gritter Chalet en staakcaravans.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Hallo.
9: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
8: Ja hoor.
9: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
8: Tuurlijk.
9: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
8: Ja.
10: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Radio
11: NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
11: Evenemententerrein in Roden.
12: De Zomertour.
11: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
15: Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Honderden brandweermensen doen hun best om de bosbrand in het noorden van Limburg niet verder te laten uitbreiden. Dat lijkt de laatste uren goed te lukken. Sinds 8:30 wordt er ook weer geblust met een legerhelikopter. Een gebied zo groot als het populaire Sziget Festival in Boedapest is al verwoest door de vuurzee. De politie maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid omgebouwde alarmpistolen die ze tegenkomen, meldt de NOS. Die kunnen worden omgebouwd om met scherp te schieten. In Duitsland kun je zulke wapens makkelijk krijgen en daar zien ze ook vaak Nederlanders langskomen. De moord op Peter R. de Vries werd ook met een omgebouwd wapen gepleegd. Oekraïne heeft vannacht honderden drones richting Rusland gestuurd. En de Russen zeggen er meer dan 300 uit de lucht te hebben gehaald. Bij de grote steden als Moskou en Sint-Petersburg werden magazijnen beschadigd. Door de droneaanvallen kwamen 6 mensen om het leven en raakten er 9 gewond. En 3 leeuwen in de dierentuin van Tokio hebben door de warmte het loodje gelegd. Ze kregen een hitteberoerte. De leeuwen hadden al weken last van weinig eetlust en hadden nergens zin in. Vooral de warmte in combinatie met de hoge luchtvochtigheid is ze fataal geworden. In delen van Japan is het al tijden boven de 40 graden. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.

0: Morgen.
1: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
2: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
6: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar

0: Pechel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Het is 9:04. Hartelijk goedemorgen. Dit is Werk en Uitvoering tot aan 12 uur. Wij gaan naar de ANWB en daar zit deze ochtend Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Teken. Alles goed met jou?
1: Met mij wel en met jou dan. Het is een hele lange tijd geleden dat we elkaar gesproken hebben.
2: Geweldig. Ja, ja, het is ook zo leuk weer, hè. Het is geweldig.
1: Ja, je houdt ervan, hè?
2: Ik hou ervan. En Nederland houdt ervan, want ze staan te dansen in de zon. Niet in de file, want ja, er zijn bijna geen files. Maar er is nou toch een ongeluk gebeurd op de A27 Utrecht richting Almere. Dus ik loop het Eemnes en Huizen. 20 minuten vertraging, 5 kilometer is de file. Het asfalt was beschadigd na een ongeluk op de A58 Breda richting Eindhoven. Bij Moergestel staat 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. Dat zijn eigenlijk de files op dit moment, dus niet zo heel veel. Wel flitsermeldingen. A2 Maastricht-Eindhoven, hectometerpaal 236,1. De A7 Den Oever-Zaanstad 34,0. A15 Rotterdam-Europoort bij 46,3.
1: Dankjewel. Voor dit moment zullen we deze afspreken dat we het over een uurtje nog een keer gaan doen.
2: Dat staat!
1: Bij deze dan, tot straks! Hoi!
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja hoor, we gaan het over de liefde hebben met de gebroeders Co. I just called to say I love you. Goedemorgen.
0: Dit is de muziek van Radio

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Het is toch geweldig. Je gaat naar de studio voor een liedje op te nemen. Je gaat, ja, we hebben wat ideeën, we hebben wat inspiratie. En dan blijkt dat een van de mensen die mee moet werken om het liedje daadwerkelijk op de band te krijgen, wat later is. En nog maar wat later, en wat later, en wat later. En dan worden er wat appjes gestuurd van, hey, waar blijf je nou? Wij hebben meer te doen vandaag. En zo is de titel van dit liedje geboren. Ja, je denkt het is een flauwe grap. Nee, het is de keiharde werkelijkheid.

En nog altijd, als ze deze spelen, wordt die Luidkeels meegezongen. Misschien is dat nu ook wel het geval bij jou wanneer je in de auto zit of lekker thuis. Of gewoon bij de tent, in de camper, op de boot. Maakt niet zo gek veel uit. En je hoort het voorbij komen dat je denkt van ja, dit is toch wel een liedje hoor. Rowan.

0: Een van zijn liedjes die hij nog altijd moet en mag zingen op het repertoire. Want ja, dit is een juweeltje hoor. Stop die trein. 11 jaar geleden kwam de single uit van Erik van Klinken. En dat is natuurlijk het feest der herkenning wanneer je zo'n liedje hoort en iedereen dat luidkeels meezingt. Daar ga je voor als artiest zijnde. Dat zijn de credits die je dan verdient. Het is 4:54. We zoeken de zomer op met de nacht van je dromen. Dit is de nieuwe van Suzanne Veldmeijer op Radio NL.
1: Het

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van Baal-Herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van Baal-Herveld.nl.
5: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaartractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op Gekomi.nl.
4: Ook voor tuinhout en laminaat. Van Baal-Herveld.nl.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Mastertools.nl. Jouw plus onze tools.
8: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: De nieuwe single van Daan is getiteld. Nog eentje hier in Werk en Uitvoering. Het is 8:30. Het is de hoogste tijd voor
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Inderdaad, we hebben een hotel met 10 kamers. En in deze vakantieperiode dan is het druk met artiesten. Die worden daar door jullie ingeplaatst. En wij bepalen door middel van onze computersysteem met 2 cijfertjes welke kamers er zometeen leeggemaakt worden. En dat biedt dan weer ruimte voor nieuwe suggesties. En mocht je daar al iets voor hebben, dat je denkt van nou, het zou geweldig zijn dat dat liedje in het hotel komt met de bijbehorende artiest, dan mag je dat via de app alvast kenbaar maken. Kamer 1, daar zit Django Wagner. Kamer 2, John de Bever. 3, Stef Eckel. 4, Jeroen Verzelst.

0: kamer nummer 5, daar zit Fons Feurink. Nummer 6, die is voor Pater Moeskroen. Nummer 7, Guus Meeuwers. Nummer 8 is voor René en Erika Karst. 9 voor Manuel. En de laatste is kamer 10, Connie van den Bos. We gaan er 2 zometeen uit de kamer halen. Die mogen het hotel verlaten. Daarvoor in de plaats straks een suggestie via de app. En bij deze vraag ik je om dat alvast in te sturen. Even de naam van de artiest met het bijbehorende liedje. Gaan we nu kijken welke 2 cijfers het gaan worden. Zodat wij weten welke kamer er geopend gaat worden. En de eerste is nummer 10, zie ik. Dat is, dat pakken we zo meteen wel. Ja, 10 en dan een tweede cijfer. Daar moeten we even op wachten. Dat is nummer 7. Oké, dat zijn de 2 cijfers voor de volgende ronde.
1: Radio NL, Muziekhotel.
0: 7 en 10. Laten we beginnen met nummer 7. Dat is Guus Meeuwers. Het is een nacht. Die gaan we zo meteen draaien dus. En die werd aangevraagd door Astrid uit Medemblik. En kamer nummer 10 is Connie van den Bos. Ome Arie, aangevraagd door Wilma uit Hattem. Dat zijn de 2 die we erbij gaan zoeken. Die gaan we draaien. Dus kamer nummer 7 en kamer nummer 10. Die komen bij deze vrij. En aan jou de eer om daar een suggestie voor in te sturen. Zodat we mogelijk jouw suggestie een plekje in het hotel kunnen geven. We gaan beginnen met kamer nummer 10. Connie van den Bos staat nu voor je klaar. Dit is Ome Arie.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: toch prachtig als je zo naar de clip zit te kijken. Jonge koppies in de band. En daar staan ze in de kroeg en iedereen zingt het liedje luidkeels mee. En ja, vanaf dat moment was alles geschiedenis. 1995, Guus Meeuwis en Vagant. En het is een nacht. En daarmee was het liedje nummer 7 uit het Radio NL Muziekhotel. De kamer is leeg en dat betekent dat wij hem weer gaan vullen.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: En hebben dat ook gedaan, gezien wat er allemaal binnenkomt aan appjes. Dank daarvoor. Wij hebben twee gekozen die inmiddels een plekje in het hotel hebben gekregen. De inzending van Carla. En die schrijft vanuit boven Karsepel dat ze heel graag Marco de Hollander in het hotel wil hebben. Is bij deze gedaan. En kamer nummer 10 was ook vrij. En Robin Wijnjeterp uit Brezant die schrijft: morgen zou onze warme bakker Rien Zalet in kamer nummer 10 mogen. Dat is bij deze gedaan. Gecheckt en wel. Dat betekent dat wij een vol hotel hebben, zodat wij morgen een volgende ronde kunnen gaan spelen van het Radio NL Muziekhotel.

0: bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
6: Glitter chalets en sta-caravans.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Radio NL.
12: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
12: Evenemententerrein in Roden.
13: De zon.
12: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bakboord, stuurboord.
16: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweermensen die de bosbrand bij Venray proberen te blussen krijgen weer hulp van een legerhelikopter. Die steeg rond 8:30 op, iets later dan de bedoeling was. Er is al veel natuur verwoest door de brand, die al een tijdje niet meer groter wordt. De brandlucht wordt ook geroken in Nijmegen, zo'n 40 kilometer verderop. In de buurt van Athene hebben ze ook te maken met natuurbranden. En die zijn na dagen blussen nu grotendeels onder controle. Met hulp van het weer, want de wind die het vuur opjaagde is gaan liggen. De harde wind zorgde er ook voor dat de blusvliegtuigen niet konden opstijgen. De branden bij Athene hebben 130 vierkante kilometer natuur verwoest. In Duitsland kun je vrij simpel een gas- of alarmpistool kopen en de politie in ons land neemt die steeds meer in beslag, meldt de NOS. De wapens zien er niet alleen bedriegelijk echt uit, ze kunnen ook worden omgebouwd tot een vuurwapen voor kogels. Pepperspray, hier ook verboden, verkoopt ook goed in Duitsland. En de Duitse politie vond vannacht een onverwachte insluiper toen het inbraakalarm van een supermarkt afging in de buurt van Frankfurt. Er was niemand te zien en er was ook geen schade. Maar binnen vonden ze wel een egel die het alarm liet afgaan. Waarschijnlijk was die gisteren ongemerkt binnengekomen en kon die na sluitingstijd niet meer weg. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
11: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
17: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
20: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
17: Overson, groot en klein wonen.
20: Check de voorraad op overson.nl.
17: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
21: Weer die klote muggen in huis.
22: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
23: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
21: Heerlijk!
22: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
26: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
27: Wow!
26: Kost je maar 3 minuten.
27: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
26: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: Niederlinks en Moor Shop in Shop aan de Meijerijstraat 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Niederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Het is 4 minuutjes over 10, deel 2 van Werk en Uitvoering. Gaan wij van start met de meldingen van de ANWB. En daar zit deze ochtend Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, het is niet druk op de weg. Er staan een paar files op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. Een kwartier vertraging door de controles in 2 kilometer file. A16 Rotterdam-Breda stond weer een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Die is alweer weg, maar nog 3 kilometer file tussen Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. N9 Alkmaar richting Den Helder is dicht door een ongeluk bij afrit Egmond. En door de brand in Limburg rijden tot ongeveer 6 uur vanavond zeker geen treinen tussen Boksmeer en Venray. Er wordt geflitst als iemand hard rijdt langs de A2 Eindhoven-Maastricht, hectometerpaal 230,2. A7 Den Oever-Zaanstad 34,1. A15 Europoort Rotterdam 47,6.
1: Dankjewel voor dit moment, Erwin. En heel graag tot iets na 11 straks nog een keertje.
2: Dat doen we.
1: Tot zo. Hoi. Hoi.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Uurtje nummer 2 met straks halverwege dit uur de 3 na 10:30. Eerst muziek van Lara Mila. Had je maar nooit gezoend.
3: Dit is de muziek van Radio

Robert Pater, neem nog wat drinken van mij in een zonzee en strand. Zonzee-strandomgeving, als ik zo naar het clipje zit te koekeloeren. Je zou bijna kunnen zeggen, het zou gisteren opgenomen kunnen zijn. Ja, zo mooi was het. Vandaag ook weer een mooie dag. Ik zag net al temperaturen rond de 30 graden. Vandaag ook weer is de voorspelling. Dus vanaf morgen wordt het ietsje koeler. Gaan we een graadje of 3-4 naar beneden. Dat je dat alvast even weet. Hè? Positief denken, denk ik dan. 11 minuten over 10. Ik zei het er net al. We gaan straks op weg naar de 3:30. En suggesties daarvoor mag je aanmelden in de app van Radio NL. De naam van de artiest en het bijbehorende liedje. Dan gaan wij een keuze maken. Welke drie er vandaag in

Oh, dat is de laatste jaren wel gebleken. Dit programma kan niet zonder een kop koffie. Nee, er gaan best wel wat kopjes doorheen op zo'n ochtend. Heerlijk even terug in de tijd met VOF de Kunst en één kopje koffie. Het is een werk en uitvoering. Ik zei het al, ja, voor, het kan natuurlijk op het werk zijn. Of gewoon ook lekker op de vakantielocatie. Dat kan ook. Of lekker thuis. Ook nog een mogelijkheid. Maar als wij de appjes zo'n beetje lezen, dat vinden we iedere dag toch prachtig. Mensen die verzoekjes aanvragen. Nou ja, dat is eigenlijk gewoon het hele jaar door wel het geval. Maar mensen delen ook de foto's met ons waar dan de vakantie gevierd wordt. Het zij een camping, binnen, buitenland. Mensen die een bootje hebben gehuurd of een eigen boot hebben die aan het varen zijn. Het zijn allemaal prachtig mooie dingen om even een kijkje te nemen waar men zit te luisteren naar de radio. Vinden we leuk? Blijf dat vooral met ons delen. En dat maakt het zojuist zo leuk om dat te communiceren met elkaar. Wij gaan muziek voor je draaien van iemand die langzaamaan aan het aftellen is. De R is nog niet in de maand, maar dat zal niet al te lang meer duren. September, oktober en dan inderdaad is het november. En dan staat hij in de Effenaar in Eindhoven voor zijn eigen solo-concert. Deze man, Raymond Hermans en In de Boeken.

Het is prachtig dat we nog altijd zijn motie in muziek kunnen draaien. Als een mooie herinnering aan deze geweldige zanger Leslie Williams. En overal hoorde je hier in werk en uitvoering. Het is bijna tijd voor die drie verzoekjes, die ga je zo meteen horen. Maar eerst tijd voor een hele nieuwe plaat en een goede plaat. Waanzinnig goede plaat, mag wel gezegd worden. De nieuwe van Belinda Kienaar. Het is Mijn Leven.

0: de concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar Eind Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
4: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
3: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op eindlive.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen, check de Vieten-app.
7: FC Zutphen presenteert het Zeesinkflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
8: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: altijd aan. De 3 na half 11.
1: Het is er weer tijd voor en we doen het met heel veel liefde en plezier iedere ochtend weer. Want ja, het is iedere keer voor ons ook een verrassing. Wat wordt er ingestuurd? Wat wil men graag horen? Er zit ook een nadeel aan. Je moet af en toe ook mensen teleurstellen aangezien er geen ruimte is. Aangezien het maar om 3 liedjes gaat. Maar ja, die geluksvogels die zitten nu waarschijnlijk voor de radio. Die denken van, oh, gaat het vandaag niet voor mij worden? Ja of nee? De 3, ze zijn aanstaande. Laten we beginnen met de eerste. En dat is een mooi liedje van Robert Powels. Ik geniet zo van het leven. Dat is meteen ook een hele mooie boodschap natuurlijk. Hij wordt aangevraagd door Frank van Wijk uit Beuningen. Goedemorgen teken, wil je voor de 3 na half 11 het prachtige liedje Ik geniet zo van het leven draaien van Robert Powels. Alvast bedankt topper. Dankjewel van Frank van Wijk uit Beuningen. En daar heeft hij helemaal gelijk in. Want het is een waanzinnig liedje van een fantastisch mooie zanger, entertainer en DJ.
0: De 3 na half 11. Nummer 1.
1: We gaan beginnen. Ik geniet zo van het leven.

0: aangevraagd door Miranda uit Heerengewaard. De nieuwe van Gerard Joling en niet voor één keer.
1: 3:30.
0: En daarmee was het liedje nummer 2. Daarvoor hadden we de suggestie van Frank. En dat was het prachtige liedje van Robert Powels. En ik geniet zo van het leven. Nou, dat doet Kim waarschijnlijk ook, want die schrijft een appje. Goedemorgen, ik zit hier in Kroatië naar jullie te luisteren. En ik heb

Een prachtig mooi verhaal vertolkt in de mooie clip die bij deze gezellige mooie single hoort. En het is een kreet aan het worden hoor. Lusu, Marco Schuitmaker en ook de dansjes die ingestudeerd zijn. En daadwerkelijk het levenslicht zien op TikTok. Die liegen er niet om. Het is wel helemaal los. Marco Schuitmaker deze week de Hollandse Nieuwe en Lusu. Wij gaan straks even bellen. En dat is over een klein half uurtje met de man die momenteel de nummer 1 in handen heeft van de Radio NL Top 30. Inderdaad, zwoele zomernachten, de zon zien zakken in de zee. Maar kort geleden heeft hij ook gebeld met Rory. En toen was er sprake over dat oude liedje. En dat zou opnieuw ingezongen worden. En daar is nieuws over. Je hoort hem straks 11:15. Rutger van Barneveld hier in Werk en Uitvoering. Wij gaan even terug in de tijd. De beginperiode dat de mannen op het podium kwamen. En hit na hit scoorden. Ik heb het over Nick en Simon. Dit is uit die beginperiode. Die hele mooie herwinnen.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalet en staakcaravans.
3: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Radio N.
10: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
14: Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De natuurbrand in het noordoosten van Limburg heeft een enorme impact op Venray, zegt de burgemeester. Het is een enorm gebied en ik ga ervan uit dat er van de natuur weinig over is, zegt hij. Net als gisteren worden er 2 blushelikopters van het leger ingezet. Zo'n 300 brandweermensen zijn in actie gekomen. Kinderen die al jong op social media zitten halen slechtere cijfers op school, blijkt uit een Italiaans onderzoek. Vooral in Italiaans en wiskunde halen ze vaker onvoldoendes dan kinderen die er pas later mee begonnen. Opvallend is dat er bij Engels nauwelijks verschil was te zien, misschien omdat op internet veel in het Engels is. Na het drama in Ceuta is Spanje bang dat opnieuw een groep vluchtelingen is omgekomen toen ze probeerden naar Europa te komen. Ze zaten op een boot die 2 weken in de buurt van Mallorca ronddobberde. 2 mensen op de boot leefden nog, 17 anderen zouden de oversteek niet hebben overleefd en zijn vermist. En er werd al weken over gespeculeerd en nu is het eindelijk definitief. Ajax neemt doelman Marc-André Ter Stegen over van Barcelona. De Amsterdammers gaan hem huren. Ter Stegen kwam de laatste maanden van het vorige seizoen niet veel in actie door blessures. Ajax is blij met hem. Hij heeft enorm veel ervaring, zegt de club. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
7: Hey, binnenkort een feestje.
18: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
19: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
18: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
20: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
21: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
22: Een praatje maakt je dag.
23: Dit is een boodschap van Sieren.
24: De maatschappij, dat ben jij.
25: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
26: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
27: Uniek in de

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: 11:04, deel 3 alweer van werk en uitvoering voor deze dinsdagochtend. Wij gaan naar de ANWB en daar mochten wij de hele ochtend Erwin de Hart al begroeten. En dat gaan we nu in de finale nog een keertje doen. Erwin, goedemorgen.
2: Nou, een goedemorgen voor jou en de jouwe teken. Want ja, het is hartstikke mooi weer en er hoort een groetje bij op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tot ziens, tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. 2 kilometer file, de vertraging is zo'n 10 minuten door de grenscontrole. En dat was het eigenlijk wat de files betreft. Op de A2 Maastricht-Eindhoven wordt geflitst bij hectometerpaal 234,2. A2 Amsterdam-Utrecht 37,8. En de A12 Den Haag-Utrecht bij 10,9.
1: Dankjewel voor dit moment, Erwin, en tot de volgende ronde.
2: Yo.
1: Hoi, hoi.
2: Hoi.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Wat ik al zei, zo meteen gaan we even bellen met Rutger van Barneveld. Dat doen we na muziek van Mike Versteeg. En ook Henk Wijngaard staat voor je klaar.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

kregen al prachtig mooie berichten naar aanleiding van het mooie bericht wat we vorige week mochten delen, dat de iconische gele vrachtwagen van Henk Wijngaard er aankomende zondag bij is. In Rode op het evenemententerrein waar de zomertour plaatsvindt. We gaan de vrachtwagen een prachtig mooie plek geven, zodat iedereen hem goed kan zien. Je kan ermee op de foto. En de man die we zojuist rijden, Henk Wijngaard, is aankomende zondag een van onze muzikale gasten op het podium. En hij zal zeker ongetwijfeld even bij zijn eigen truc gaan kijken. En dat is een mooi moment om snel even een fotootje te maken. Henk en zijn eigen truc. Het gaat een mooie dag worden. Je bent van harte uitgenodigd. Aankomende zondag vanaf 12 uur op het evenemententerrein. De Radio NL Zomertour. Henk is erbij. Wie er ook bij is, is deze man. Hij zal er ook zijn. Zon, zee en strand in Rode. Met deze heerlijke Amalia. Dit is Wesley Bronkhorst.

0: Zondag 9 augustus vanaf 12 uur op het evenemententerrein in Rode, Wesley Bronkhorst en Amalia. En de man die er ook bij is, waar we waanzinnig trots op zijn, de huidige nummer 1 uit de Radio NL Top 30. En die hebben wij vlug even een belletje gedaan tussen alle drukte door. Rutger, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen tegen. Hoe is het?
0: Ja, goed. En met jou dan?
1: Ja, lekker man.
0: Hou je het allemaal nog een beetje vol? Is het allemaal nog te handelen? Want jouw agenda puilt uit volgens mij, Rutger.
1: Hij puilt lekker uit, maar ik zeg altijd goed voor jezelf zorgen. De mensen om je heen goed voor je laten zorgen. Tijdig aan de bel trekken als het te veel wordt. En dan red je het wel.
0: Maar ik kan me voorstellen dat jij jaren geleden een droom had. En volgens mij is die deze zomer wel uitgekomen.
1: Die is deze zomer meer dan uitgekomen, ja. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik deze droom niet meer verwacht had. Maar nee, het is ontzettend gaaf wat je meemaakt. Alle mooie reacties die je krijgt van de mensen, dat het me super gegund is. Dat vind ik super tof. Daar doe ik het eigenlijk voor. En ja, ik ben gewoon trots.
0: Ja, en terecht, want het is natuurlijk gigantisch. Je timmert al heel lang aan de weg. En dan hoop je natuurlijk op die ene grote hit. En 2026 is dan in dit geval jouw jaar geworden met Zwoele Zomernachten.
1: Ja, ik had hem niet meer aanzien komen teken. Toen hij uitkwam, toen dacht ik, nou ja, weet je, Just en ik kennen elkaar natuurlijk. Toen zei hij van, Just heeft een grote hit, hartstikke prima. En als we er iets mee bereiken, vind ik het prima. Wat boekingen erbij, helemaal goed.
0: Ja.
1: Dan is mijn jaar ook weer goed. En, maar dit overtreft wel echt alles, zeg maar.
0: Ja, ik moet nog vaak terugdenken. En ik zei het vorige week nog tegen vrienden. Dat het moment tijdens de muziekreis was het. Dat jij met je mobieltje even langskwam. En luister even, wat vind je hiervan? Ja, niet wetende wat ermee zou gaan gebeuren. Maar dat we toen tegen elkaar zeiden van ja, dit is wel echt een typisch Rutger van Barneveld liedje. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Maar de rest is geschiedenis. Maar geweldig joh, gefeliciteerd.
1: Dankjewel vriend, dankjewel.
0: Oh, ja, meer dan, waar zit je op qua streams nu? Over de 10 miljoen inmiddels al.
1: Ja, ik zit al op ruim 12 miljoen streams.
0: Jeetje mine, wat ja, te gek, wauw.
1: Hij is goud, het is alleen, het is natuurlijk vakantietijd. Dus wanneer we de gouden plaat in handen krijgen, weten we nog niet. Maar het is natuurlijk, we zitten volop in de vakantieperiode van de industrie. Maar dat die eraan komt, dat is een feit.
0: Wauw jongen, gefeliciteerd, prachtig mooi. Echt, wat een jongensboek dit. Nou, ik kan je bij deze verklappen, want we hadden het net al even over Rode, waar jij aankomende zondag ook bij bent op onze zomertour.
1: Ja.
0: Dit weekend is jouw vijfde week op nummer 1, want ik heb de lijst zojuist gezien. Wow. Wederom de nummer 1, dus vijfde week in de Radio NL Top 30. Ook daarbij de
1: lekker,
0: felicitaties.
1: Man.
0: Ja.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, kort geleden tijdens mijn vakantie, toen zat Rory op deze stoel. En Rory had een belletje met jou gedaan, want er was iets aan de hand met de single die viraal ging. Zomer, zon en strand. En toen had jij iets beloofd. En ja, dan wordt het tijd om even terug te bellen.
1: Ja, dat klopt. Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, Teken, dat ik er vrij overdonderd door was. Want wij zaten natuurlijk midden in de promotie van Zwoele Zomernachten.
0: Ja.
1: En toen heb ik ooit een keer gekscherend gezegd, dat liedje kwam natuurlijk in één keer opploppen. En toen zei ik, nou, mocht het goud worden en mocht het een gouden plaat zijn, dan wil ik het overwegen om er daadwerkelijk iets mee te doen. Nou, ik ben de studio ingedoken en vrijdag komt hij uit.
0: Geweldig. Ja, nee, zo schrijf je het ook. Jullie hebben gesproken en ik heb geluisterd. Zo staat het op social media. Dus aankomende vrijdag is hij daar. Zomer, zon en strand.
1: Ja, zeker. Ja, als ze het graag willen. Kijk, ik was niet mijn keus geweest, dat zeg ik heel eerlijk. Maar ik bedoel, er zijn veel leukere liedjes, denk ik. Maar als de mensen het zo leuk vinden, het omarmen, er filmpjes mee maken, dan kan ik niet anders dan daarnaar luisteren.
0: Ja.
1: Er een nieuwe versie van maken en hem uitbrengen.
0: Nou, even kijken naar aankomende zondag. Ik ga er vanuit Helena, die ga je zingen. Nou, Zwoele Zomernachten, die staat gewoon bij mij al op het lijstje. Maar komt Zomer, Zon en Strand daar dan ook bij?
1: Nou, als mensen hem in Rode echt willen horen en ze gaan hem aanvragen, dan ga ik hem zeker zingen. En, maar ik denk, ik ben bang dat ik er niet onderuit kom.
0: Nou, bij deze, dan weten we in ieder geval al drie liedjes die je aankomende zondag sowieso mag gaan doen bij ons op de tour, Rutger.
1: Ja, leuk man. Ik heb er ontzettend veel zin in, vriend.
0: Ja, wij ook. En dit is natuurlijk fantastisch. De nummer 1 op het podium bij Radio NL in Roda aankomende zondag. We gaan van je genieten. Dus aankomende vrijdag. Dat is het eerste moment, want dan komt hij ook online. Zomer, zon en strand. Wij moeten nog een paar dagjes wachten, maar daarna zullen wij hem ook zeker meepakken, Rutger.
1: Lekker man. Ik ben enorm trots wat er allemaal gebeurt. En dank jullie wel allemaal. Want zonder de mensen die luisteren en die de liedjes leuk vinden, kunnen we echt helemaal niks. Dus ik ben ze zo ontzettend dankbaar dat naast deze hit er schijnbaar nog een andere hit aankomt.
0: Ja, schijnbaar, zegt hij. Ja.
1: Bizar.
0: Zo kan het leven lopen, jongen. Je hebt er hard voor gewerkt en nu pluk je de vruchten ervan en blijf er zo lang mogelijk van genieten.
1: Ja, dankjewel man. Dankjewel.
0: Rutger, wij zien elkaar aankomende zondag.
1: Sowieso, dat wordt een feestje teken. We gaan er een heel erg leuk feestje van maken.
0: Dat gaan we doen. Rode evenemententrein. Je staat al vroeg in de middag, dat heb ik meerdere keren gezegd, al aangezien jij een hele drukke agenda hebt. Dus de mensen moeten zeker niet te laat naar het evenemententerrein komen.
1: Nee, ik zou zeker op tijd aanwezig zijn.
0: Bij deze een hele goede hint. Rutger, dankjewel. Maak er een hele mooie dag van.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Yo, tot zondag.
1: Tot zondag, hey!

0: strepen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-hervel.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-hervel.nl.
1: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja, afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
8: Te groot bestaat niet.
9: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
8: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: Wanneer?
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Is Radio NL. Altijd aan.
4: Radio NL.
1: Weerbericht.
5: Er is volop een zomer in Nederland, inderdaad. Dat wilde ik zeggen. Het is droog, ronduit zonnig. Temperatuur loopt de komende uren weer snel op. Richting het middaguur kan het regionaal alweer 30 graden zijn. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 28 graden in het zuidwesten van het land tot regionaal 34 graden in de binnenlanden. Er staat een stevige zuidwestenwind. Later vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de kans op een enkele onweersbui geleidelijk toe. Vanavond en vannacht blijven wolkenvelden en opklaringen elkaar afwisselen. Daarbij blijft het wel een kans op een buitje en daarbij kan een klap onweer ontstaan. Woensdag hebben we het overmorgen, dan is er een mix van zon en wolken. Temperaturen komen dan iets lager uit, met 23 tot 28 graden is het dan iets minder warm. We hebben muziek voor je van de man die morgen bij ons aanschuift in de uitzending. En daar zijn we blij mee, want dan kunnen we hem eindelijk alles vragen wat we graag willen. En ook hij is er aankomende zondag bij in Rode. Prachtig mooi, Nederlandstalige muziek. En zijn stem is zo herkenbaar. Morgen is hij hier tussen 11 en 12 in de studio van Radio NL. Dit is Gisby en de wereld aan.

0: Σεμπρέρι.
1: Eind jaren 70 scoorde hij er een hele grote hit mee. En het leuke is, de beelden die de clippen voorzien, dat is echt helemaal terug in de tijd. Ik zit ademloos toe te kijken. Je ziet al die oude bekende autootjes, de oude typetjes. En hij staat daar het verkeer een beetje te regelen bovenop een hoogwerker. Uitkijkend over Amsterdam. Prachtig mooi. Tol Hansen, Big City, daarvoor de man die morgen bij ons is. En daar zijn we blij mee. Gisby, de wereld aan. En wat ik al zei, Gisby is eraan komende zondag ook bij op de zomertour in Rode. Vanaf 12 uur 's middags staan we daar op het evenemententerrein. En je hebt hem een kleine 20 minuutjes geleden gehoord. Rutger van Barneveld. Hij staat al heel vroeg in de middag. En dat zal ook niet zo gek zijn, want die man die heeft een uitpuilende agenda. Dus we zijn super blij dat hij aan het begin van de middag bij ons kan zijn. Met onder andere de grote hit uit de top 30. Zwoele zomernachten. Wij gaan aankomende donderdag ook visite verwelkomen. En dat is Femke Hengeveld. En die heeft een nieuwe single uit. En dat is echt een feestje. Luister maar.

Zo mooi, hè? Dit liedje dat vertelt eigenlijk alles over heel veel mensen die ook zoiets hebben gehad. Tenminste, spreek even voor jezelf. Zul je misschien denken aan de andere kant van de radio. Dat is ook zo, ja. Maar er zijn natuurlijk altijd dingen gebeurd waarvan je later dacht van... goh, joh, dat hadden we misschien even iets anders aan moeten pakken. Of die avond had je misschien toch iets meer moeten gedragen. De volgende dag dan denk je van ja. Daar is dit liedje op gebaseerd. Tino Martin en Jong en Dom. Een goede hit, hoor. Daarmee staat hij hoog in de lijst van 30. Zoals we eerder ook al zeiden, Rutger van Barneveld erg hoog staat. Ook aankomend weekend weer de nummer 1 met zwoele zomernachten. Over aankomend weekend gesproken, er is al veel gezegd over de zomertour van Radio NL. Maar er is nog een man die een feestje gaat vieren aankomend weekend. En dat is Jan Smit. Hij geeft 3 concerten in Volendam aankomend weekend. Ze zijn allemaal stijf uitverkocht. En morgenochtend bellen we even met Jan om te kijken wat er zo al gaat gebeuren op vrijdag, zaterdag en zondag in Volendam.

Ja, als je hem nu niet draait, dan hoef je hem niet meer te draaien. Vandaag ook weer temperaturen rond de 30 graden, zoals je dat hebt kunnen horen. Dus het is volop zomer in Nederland. En de vrolijkheid spettert uit je speakers hier op Radio NL met André van Duin. Want het is zomer. Nou, zo meteen is het tijd voor Op Volle Kracht met Hessel Wijkstra tussen 12 en 3. Maak er nog een mooie dinsdag van. Spreken we elkaar morgen weer voor de woensdageditie van Werk en Uitvoering. En dit zijn Peter en Melanie Weensen.

0: Paalf richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
2: Wij zijn de mannen.
1: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
3: Heb je trek?

0: kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw klus onze tools. Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein. Overson, groot en klein wonen. Check de voorraad op overson.nl. Mastertools.nl,
1: jouw klus onze tools. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl. Radio
8: NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
8: Evenemententerrein in Roden.
9: De Zomertour.
8: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bakboord, stuurboord.
12: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een kwart van de vrouwen in ons land gebruikt een app om hun menstruatie in de gaten te houden, maar daar moet je wel mee oppassen. Volgens de autoriteit persoonsgegevens verzamelen die apps een hoop gegevens, maar is niet duidelijk wat ermee gebeurt. Die kunnen in handen komen van adverteerders of hackers. De bosbrand in het noorden van Limburg wordt helemaal aan de andere kant van Nederland geroken. De brandweer werd erover gebeld door mensen in de provincies Gelderland en Overijssel. Maar ook ruim 150 kilometer verderop in Friesland kunnen mensen de brandlucht ruiken. De Friese brandweer vraagt mensen om er niet meer over te bellen. Een man uit Den Haag is overleden nadat hij gisteravond werd neergestoken in de Haagse Schilderswijk. Buurtbewoners hebben de dader vastgehouden tot de politie er was. Hij is aangehouden. Het lijkt erop dat er kort daarvoor een ruzie was. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. En tuinders in het Westland hebben een groot probleem als ze geen water meer mogen gebruiken. Want zonder water kunnen groenten en fruit niet groeien. Door de droogte mag in het gebied tussen Rotterdam en Den Haag vanaf morgen geen water meer worden opgepompt om te sproeien. Het is nog niet bekend hoe groot de gevolgen zijn voor de tuinbouw. Het weer van Weer Online. Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het oosten een klap onweer voorkomen. Vannacht komt de temperatuur niet onder de 20 graden uit. En dat was het ANP-nieuws.
16: Hamer werkt aan betrouwbare techniek.
17: Met meer dan 500 collega's realiseren wij grote projecten.
16: In elektra, HVAC en werktuigbouw. Van industrie tot retail.
17: Van tank- en laadstations tot datacenters.
16: Jij maakt het bij Hamer. Werken bij hamer.nl.
18: Hey, binnenkort een feestje.
19: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
20: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
21: Zonnebrandcreme?
22: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
19: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
24: FC Zutphen presenteert het Sesinflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
25: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.

0: Tegel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinfo. Net binnengekomen wat files en wat flitsers. Op de A1 tussen Hengelo en Oosterbruk, eigenlijk van de Lutte naar de grens, daar staat 7 minuten. En op de A7 tussen Zurich en Den Hoeven, gewoon in Nederland, Breesanddijk over de Stevensluizen, de Afsluitdijk, 8 minuten, 2 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, ook daar 6 minuten gemeld, 2 kilometer file. En dan de A37 nog voor de Duitse grens via Meppen, van Holsloot naar Meppen, daar staat 7 minuten ook op je te wachten. Nou, en dan wat flitsers. Die hebben we ook voor je op de A2 bij Abcoude, vanaf Amsterdam naar Utrecht, 38.4. En op de A2 bij Utrecht, daar staan ze ook bij 56.6. En ook op de A2 in het zuiden van het land, Maastricht naar Echt bij Geleen, 236.2. Dan de A4 nog, Amsterdam-Leiden bij 15.0. En op de A6, Muidenberg-Lelystad, daar staan ze te controleren bij snelheid op 69.2. Nog meer bij Varsseveld, vanaf Varsseveld naar Didam op de A18, 208.0. En ook de weg van Meppel naar Zwolle, de A28 betreft dat, 100.5. En dan de laatste, die vinden bij Hogeveen. De A28, Assen-Hogeveen bij 165.1. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Mooie zonnige temperaturen en natuurlijk verzoekplaten. Misschien wel van jou. Laat maar komen.
2: Dit is de muziek

0: deze Sonso Basili. Ja of nee? Wat een knallertje. Toch? Nou, de verzoekjes komen alweer binnen. Chantal Gorsen uit Zwolle. Wil heel graag, omdat ze met de bloemen bezig is, een liedje horen van BZN. Nou, ik heb er eentje uitgezocht die aansluit bij de weersituatie. Het gaat over zon en de zee. En het is een liedje die, die niet zo 1, 2, 3 zou linken aan BZN. Maar luister goed naar de stemmen, dan bewijs ik het dat het BZN is.
1: Nou,

Ja, ja, het verhaal van de man met zijn dubbelleven. De arme muzikant, bezongen door Helemaal Hollands. En voor je klaarstaan, een liedje voor Daan uit Klasinaveen. Die vraagt er al een tijdje om, Donnie en Robert van Hemert met Fisherman's Friends. En waren toch van die snoepjes met die tranen?

0: klinkt alsof ze een beetje zaten te jammen met z'n beiden. Ad-libs jamming. Relen en Vroger, hè? René Vroger. Ik zit even te kijken in het verleden op deze datum. Niet bijzonder dingen. Ja, één bijzonder dingetje. Dat is misschien wel even leuk. Daarvoor moeten we even terug naar 1901. 1901 op deze dag, 4 juli. Even kijken hoor. Ja, de wereldberoemde jazz-trompetist en zanger... kwam ter wereld in New Orleans, bedoel ik. En deze man dacht zelf lange tijd dat hij geboren was op 4 juli. Maar later werd een doopbewijs gevonden dat hij was geboren op deze datum, 4 augustus 1901. En dan heb ik het over Louis Armstrong. En een van zijn mooiste... Even een stukje, het past niet bij Radio Nel, maar het heeft met het feitje te maken. Ik zal even een stukje laten horen van Louis Armstrong. Dat moet wel kunnen, toch? Voordat we Frans Bauer draaien, of niet? Even een klein stukje. Klein stukje. Mooi is dit.
1: I see trees of green. Red roses too.
0: Hoor dan.
1: I see them blue.
0: Die stem ook, hè?

Het is prachtig. Ik kan hem niet helemaal draaien, dat zul je begrijpen. Maar hij is dus echt jarig vandaag. Tenminste, als hij nog leeft. Leeft die man nog? Nee, die leeft niet meer, joh. Nee, joh. Maar die was dus geboren op die datum. Hey, voor je klaarstaan, Frans Bauer. Heel lekker ding.

0: kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
3: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaartractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
2: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
4: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen, prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Magnus Winkelpark in Ubach.
12: De slimme manier van shoppen. Net over de grens bij Landgraaf.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes!
13: Esso, omdat elke rit telt.
15: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.

is Gideon. Gideon Rolsema heet hij officieel. En zijn artiestennaam is Gideon. En ik mis je. Goeie plaat. Gisteren of van de week nog, vorige week nog te gast hier in de studio. Willy uit Milhezen doet even een mooie fotoverslag van een situatie. Hij zegt, hey Hessel, doe even een lekker liedje als het kan. We hebben lekker vakantie en plots zijn we een biertje gaan drinken, spontaan. Nou, er staan er al wat op tafel, zie ik. 2, 4, 6, 7 flessen. Met z'n tweeën, dat gaat lekker daar. Het ziet er wel tropisch uit, Willy. Maar de vraag is, met wie zit je daar eigenlijk? He? Dat staat er niet bij. Dus, en waar ben je dan? Is dat gewoon in Nederland? Of, Laat even weten. Voor de mensen die nog een verzoekplaatje aan willen vragen. Ik heb nog wat ruimte, dus kom maar op. Dan gaan we het gelijk voor je regelen. Saskia en Serge. Met het liedje over dat biertje. Een pilsje in de zon.

aanstaande zondag. Dan is het zover, dan hebben we het grote spektakel in Rode, de Zomertour. En daar zal ze bij zijn, Melissa Smilda. En misschien ben jij er ook bij, dit is een oproep. Want ja, we willen graag dat er zoveel mogelijk mensen komen. Groot veld, met alles erop en eraan. En ja, heel veel artiesten natuurlijk. Gratis toegankelijk, misschien wel het belangrijkste, want het is allemaal al zo duur deze tijd. Je kunt gewoon met iedereen langskomen. Het begint om 12 uur. Op het evenemententrein in Rode aan de Norgerweg. Kan niet missen. Dat is echt ja, van Rode richting Norg aan de linkerkant. Kan echt niet missen. Daar zie je de grote VIP-trailer al staan. En een grote podium en alles. En daar zullen ze allemaal komen. Hè. Corrie Konings, Wesley Bronkhorst, Rutger van Barneveld. Die komt al op tijd. Dus kom ook op tijd, want dan mis je die niet. Hè, die grote hit van hem. En we hebben Frank van Etten, Samantha Steenwijk. Ik kreeg net al een vraag. Hoe laat komt Samantha? Ja, geen idee hoe laat die komt. Gewoon langskomen, kom goed. Pascal Redeker, Jan Biggel. Dan mis je ook niks. Even serieus. Ellie zijn er ook bij met Baila Baila, de Gasolina. Stef Eckel, helemaal Hollands. Jorieke Sterke. Lucas Egea, Raymond Hermans. Dick Dakkers, Henk Benaar, Gisby. Gino Graus, eigenlijk te veel om op te noemen. Jeroen van Zelst, allemaal knallers. Elcho, Lorenzo, dat is de jongste, die is 12 jaar. Hè, die zingt een truckersliedje. En over truckersliedjes gesproken, hij komt ook. En wel in zijn gele, iconische Scania. Henk Wijngaard heb ik het over. De wagen komt mee, hè, de 81M, waar we zoveel mee beleefd hebben al inmiddels. Die gaat mee naar Rode. En ja, Henk die zal, ja, die zal daar ook trots op zijn dat hij erbij is natuurlijk. En die auto kun je bewonderen zo. En misschien kun je, ja, kun je een mooie foto mee maken, weet ik het. Kom gewoon naar Rode dus. Vrij toegankelijk, aanstaande zondag, kom op tijd. En daar gaan we een mooi feestje van maken. En Henk Wijngaard zijn vrachtwagen, ja, die staat daar ook in de hoek. En dit is een liedje wat daarvoor gemaakt is eigenlijk, hè?

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Is jouw dak toe aan de reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Te groot? Bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
6: Overson, groot en klein wonen.
5: Check de voorraad op overson.nl.
7: Vier nog één keer met mij de zomer.
8: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus.
14: Wow.
13: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Radio NL.
16: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
16: Evenemententerrein in Roden.
17: De Zomertour.
16: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
20: Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de grote bosbrand in het noorden van Limburg. De wind verandert de hele tijd van richting en dat maakt het onvoorspelbaar. Vanmorgen waaide de wind naar het noorden, waardoor er zelfs in Friesland een geur hing alsof er veel barbecues aanstonden. Maar dat kwam van de brand in Limburg. Ongeveer 160 migranten zijn op het kanaal van een boot gered. Die was in brand gevlogen, waardoor de vluchtelingen overboord moesten springen. Britse en Franse schepen hebben ze uit het water gehaald. Het was een van de grootste reddingsoperaties in jaren op het kanaal. Voor zover bekend zijn er geen doden. De explosieve opruimingsdienst is uitgerukt voor iets verdachts in de buurt van een NAVO-terrein in Brunsum, Limburg. Wat er precies aan de hand is niet duidelijk. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie wil tegen regionale media wel kwijt dat het in elk geval niet om een bommelding gaat. En een Syrisch gezin uit Tubbergen dat hun auto verloor toen die in brand werd gestoken, kan een andere kopen, dankzij een inzamelingsactie die gisteren begon. Binnen 24 uur is er €6.000 binnen. Het gezin had al eerder te maken met pesterijen. Zo werden er stenen door de ramen van het huis gegooid dat ze zouden krijgen. Het weer van Weer Online. Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het oosten een klap onweer voorkomen. Lokaal kan het hard gaan regenen, waaien en onweren. En dat was het ANP-nieuws.
0: Heb je trek?

0: Hey, binnenkort een feestje.
1: Feestdj.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze dj's staan altijd garant voor een geslaagd feest. Feestdj.nu.
2: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
1: Feestdj.nu. Voor ieder feest de perfecte dj. Feestdj.nu.

0: Mega Piratenfestijn. Zaterdag 24 oktober in Maaskantje. Tickets en info. Megapiratenfestijn.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Uniek in de regio.

0: A30 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, hier weer een update van de verkeersinformatie. Inderdaad, van de ABB en ook van Flitsmeister komt dat. Eerst even de files op de A1 tussen Hengelo en de Duitse grens. Daar staat 8 minuten, komt daardoor die politiecontrolepost. En ook op de A8 tussen Zaanstad en Amsterdam, daar bij Assen-Delft, daar staat 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. En we hebben een melding gekregen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens, 7 naar de Duitse grens, 13 minuten. En verder valt het wel mee, denk ik allemaal. Even kijken. Ja, dan nog even wat flitsers. Die hebben we ook voor je in de aanbieding natuurlijk. Die komen van een andere partij. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn bij 130.6. En op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Urmond en Born. Daar staan ze bij 236.2. En op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Hoofddorp Zuid is dat, Burgerveen. Daar staat een apparaat bij 15.0. En op de A6 Muiden richting Lelystad, hectometerpaal 69.2. En ook de A7 Den Hoeven richting Zaanstad bij Wochnum, hectometerpaaltje 34.1. Dan op de A16 Rotterdam richting Breda bij Kralingen. Van Brienoord, daar staat ook een flitser bij 19.7. En op de A28 Zwolle richting Groningen bij Ommen, afrit Nieuw-Leuzen, daar staat er eentje bij 100.5. Dan de A28 nog meer meldingen, 95.3. Dat is ter hoogte van Zwolle-Noord. En bij Leusden-Zuid langs dezelfde baan de A28 bij 16.5. Nog meer op de A28 bij Maan richting Den Dolder bij hectometerpaal 11.8. En de laatste, die vinden we op de A50. Arnhem richting Apeldoorn bij Schaarsbergen. Afrit Loenen bij hectometerpaal 195.2. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Joey Nicolai, Tinto De Verano en de Hollandse Nieuwe van Marco Schuitmaker, Loesoe, komen eraan.
0: Dit is de muziek van

0: videoclip ook. Kun je meekijken ook, hè? Ons tv-kanaal, radionl.tv. Kun je zo even meenemen. De nieuwe van Marco Schuitmaker Loesel. En hij zit er in een soort van Alcatraz. Met oranje overal aan. Met meer medegevangenen. En wat wil nou het geval? Hij is zelf slachtoffer geworden van boeven. Dat stond op zijn socials. Hebben ze proberen in te breken in zijn auto's. Moet je maar eens opzoeken. Nou goed, zijn aangifte gedaan. Dus ik hoop dat het allemaal opgelost wordt. Hey, we hebben hier een aanvraag gekregen van Oscar. Oscar uit Boven-Leeuwen, toen ik dat verhaaltje had over die bierdrinkende mensen daar. Dan zegt Oscar hier met een foto van: hé, zo stop eens met dat bier drinken, man. Ik ben spontaan, begin ik dorst te krijgen en ik mag hard werken. Nou ja, dan raak je in gesprek, hè, op de chat. En dus ik zeg: waar ga je heen dan? Nou, hij zegt: ik ben onderweg naar Zutphen. Ik zeg: met wat? Ja, hij zegt: met een vrachtje lichtgevende ranja. Toen werd ik getriggerd. Ik zeg: wat? Lichtgevende ranja, zei hij. Dus ik zeg: wat is de code dan? Nou, hij zegt: dat is UN1773 chloride. Ja, dat is wel serieuze shit, want dat is ijzertrichloride. En als je afvraagt code, ja, als je achter een tankwagen rijdt en er zit een oranje bordje op, lees dan even goed die code, google maar eens dan wat die code inhoudt, dan weet je precies wat die inhoud van die wagen is. Dat is als er calamiteiten zijn, dan dient de chauffeur hard weg te lopen. Nee, nee, dan kun je zien, kan iedereen zien wat erin zit, zeg maar. Maar goed, hij gaat ermee naar Zutphen. Ik zeg: hoeveel liter heb je dan bij je? Nou, hij zegt: 1600 liter. Ik zeg: wat doen ze daar dan mee? Hij zegt: ik zou niet weten, zegt hij. Nou, dat is toch prachtig. Dus ik man rijdt rond met spul waarvan niet eens weten wat ze ermee gaan doen. Dus ik dacht: ja, lichtgevende ranja, daar hoort een zomersliedje bij. Kom je uit bij Sofietje van Johnny Lyon.
1: Zij dronk ranja met een

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie, want een meisje

komt hier uit Sneken. De buurman van Fatty. En ik heb hem nog even gedraaid natuurlijk bij de opening vrijdagavond. Mocht ik de opening doen van de Snake Week. En gisteren hadden ze de rubberbootrace. Allemaal rubberbootjes in de kanalen hier, of in de grachten. En ik heb gezocht, maar ik kon geen Jan Boy vinden. Ik denk, die zit er ook wel in. He, met een pedal mee te doen. Maar je wordt dan teruggespoten door de brandweermannen. Met zo'n dikke vette spuit. Dat is wel een bijzonder evenement hier trouwens.

mensen, dat is mooi. Rachel van der Maat wil graag Raymond Hermans aanvragen. En dan het liedje Systeem. Het blijft toch wel een favoriet van haar. En ze vertelt dat ze hem heeft gezien op het Mega Piratenfestijn in Almelo. En dat ze 1 november weer naar zijn optreden gaat in de Effenaar. En ja, ze is helemaal gek van Raymond Hermans. Dus of ik dat liedje even wil draaien, dat ga ik doen. En dan straks ook totaal iets anders, namelijk de plaat van de Pioniers. En dat is celblok nummer 10, die hoor je af en toe ook wel voorbij komen. Dit keer voor Yannick van der Meer uit Haarlem. Die zijn spannend werk aan het doen. Die werken namelijk, hij en zijn collega, in de middenspanning, in de Elektra. Ik weet niet precies wat dat inhoudt, maar het zal spannend zijn. En of ik het liedje celblok nummer 10 even wil draaien. Nou, die ga ik zo meteen ook doen natuurlijk, dat jullie aanvragen. Hij zijn voor ons heilig. En die gaan we dan ook gelijk inzetten. Mocht je ook een idee hebben, doe lekker mee, hè. Pak die Radio NL app en geef even aan of ik wat voor je kan doen. Dat zou mooi zijn. Dit is Systeem van Raymond Hermans.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen verhuur. Kwaliteit en niet duur.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
6: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcrème?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
10: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspots, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Magnus Winkelpark in Ubach.
12: Gewoon alles dichtbij. Slim shoppen en snel klaar.
13: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar 1 verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Ja, voor het weerbericht gaan we natuurlijk even naar Purmerend, want daar zit onze eigen weerman, Jan Visser.
1: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
2: Jan, goedemiddag.
3: Hessel, goedemiddag.
2: Ja, weer prachtig weer. Is het de warmste dag of was dat gisteren?
3: Dat was gisteren. Toen hadden we temperaturen in het zuidoosten van het land tot lokaal bijna 36 graden. L had 35,7. En het was daarmee de 7e keer dit jaar, Hessel, dat er ergens in het land een temperatuur van 35 graden werd geregistreerd of hoger. En de hoogste waarde is eind juni gemeten, ruim 39 graden in L. En dat was een evenaring van het recordaantal met extreem hoge maximumtemperaturen. Zo noemen ze dagen van 35 graden en hoger. Ja. Want dat was in 2020, waren we er ook 7. En gisteren dus ook 7. En in de 20ste eeuw was het record 6. Okay. En het zou vandaag de 8e kunnen worden, maar daar heb ik zo wel wat betwijfels aan, hoor. Ik denk dat het toch wel ietsje minder wordt qua temperatuur. We zien wel op veel plaatsen nu al temperaturen over, of in een groot deel van het land, boven de 30. Het is bijvoorbeeld Nieuw-Beerta zit op ruim 30 graden. In de regio Hoorn, Berkhout 31. De Bilt zit op 31. En 33 graden is tegen Geelse Rijen. Maar Maastricht is al wat afgekoeld naar 27,5. En dat komt omdat er van het zuiden uit daar bewolking is binnengeschoven. En die bewolking gaat zich vanmiddag geleidelijk aan verder noordwaarts uitbreiden. En in de loop van de middag is er in het midden en oosten ook kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. Wellicht ook in het zuidwesten van het land. Allemaal geen spectaculaire dingen. Overigens, afgelopen nacht en gisteravond waren er ook wat buien. In het zuiden van Limburg onweer met 13 mm lokaal. Dus dat is echt wel wat de moeite waard geweest. Ja. Nou, en dan de temperatuur die zal later in de middag, vooral in het westen en ook onder de bewolking natuurlijk, maar in het westen afkoelen. Vanwege het feit dat de wind uit het westen gaat waaien. Dus er komt er minder warme zeelucht binnen. Mm-hmm. Nou, morgen op een enkel buitje na droog. Geregeld zon, maar ook bewolking en minder warm. Aan zee 22 graden. Zuidoosten toch nog 29. Zuidwestenwind morgen onder invloed van de depressie boven het noorden van de Noordzee. En die is matig en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Donderdag en vrijdag is het droog. Op de meeste plaatsen, op een enkele bui daar nagelaten. Verder geregeld zon en met rond 23 graden minder warm. En het weekeinde weer hogere temperaturen en zon. Maar niet dat niveau van vandaag of gisteren.
2: Nee,
3: dat niet.
2: Mooi zomertoorweer.
3: Ja, zeker. Ja. Ja,
2: mooi man. Hey, dan even de dagelijkse weerspreuken, Jan.
3: Ja, het is niet echt actueel omdat het niet regenen wil. Maar normaal gesproken hoort deze spreuk natuurlijk helemaal ook in augustus. Zonneke rood geeft water in de sloot.
2: Ja, nou, ik vind hem mooi en goed gekeurd. Dankjewel, man.
3: Oké. Tot morgen. We'll be right back.

En er is wel over nagedacht, want ik heb me laten vertellen dat dat Power Weekend Made, wat ze bezingt in het begin, dat is ook het begin geweest van die grote hit van Snollebollekes. Die zingt dan Sensation Weiland. Nou, dat is hetzelfde terrein, zeg maar, waar de hits geboren worden schijnbaar. Het was Jorieke Sterke. Hey, een verzoekje vanuit Lisse, of tenminste, nou niet helemaal, Leko. Leko doet een verzoekje, een bijzondere. Hij wil heel graag horen Corrie Konings van Sven Versteeg. Dat is een soort ode van Sven aan Corrie. Corrie die overigens bij ons op de zomertour staat, hè, zondag. Dus je kunt haar bewonderen als je op tijd komt. En, maar goed, ik had het over die Leko. Dus ik zeg tegen Leko, wat ben je aan het doen? Nou, hij zegt, ik rijd de trekker. En hij rijdt van Valkenburg naar Zoeterwoude voor de voorbelasting. Nou, ik denk dat hij werkt bij de Belastingdienst, weet ik veel. Dus ik zeg, leg eens uit die voorbelasting. Nou, zegt hij, de voorbelasting is dat als er een nieuwe woonwijk wordt gebouwd, dan gaat er eerst een paar meter de grond, een paar meter grond op voor een bepaalde tijd, zodat de grond gaat zakken. En dat de woning er dan later staat en niet gaat verzakken. Dus dat is de voorbelasting. Nou, mooi uitgelegd, Leko. En werkzaam man, goed gedaan. Ik ga het liedje gelijk voor je draaien. Sven Versteeg.

by the way, speciaal voor de klus, Rob. Rob Hendricks die is bezig in het appartement van zijn zoon, lees ik hier, van Helen Arends uit Boven-Leeuwen. Of ik dat liedje. Het kan niet missen dat hij die radio aan hem staan. Die heeft hij altijd op de Radio NL staan. Die zijn aan het schilderen daar. Heel veel succes daar in de hitte, jongens. En succes. Goed, eens kijken. Wat had ik hier meer? Mandy Lasterie uit Drenthe. Drenthe. Wij gaan naar Spanje, naar mijn ouders. Die wonen daar. Ons zoontje Sef van 2 is daar nu 1,5 week op visite geweest. En ik ga nu met onze dochter Nora en zoon Liam 1,5 week even daar naartoe. En nemen Sef weer mee terug. Dus het is een soort heen en weer vracht, zeg maar. Sef, even kijken. Ik denk dat mijn kids het wel leuk vinden als ze ineens hun naam op de radio horen. Dus Sef, Liam, Nora en natuurlijk Mandy. Leuk dat jullie ook luisteren en een goede vlucht toegewenst. Komen we gelijk uit bij René. René zat hier gisteren, heeft heel veel reacties gehad. René Schellevis. Eigenlijk heet hij als artiest René van het Plein uit Limmen. En René zingt voor de hobby. En hij heeft een hele mooie plaat gemaakt eigenlijk. Die heeft de stap durven nemen om een iconisch liedje opnieuw uit te brengen in een nieuw jasje met een super deluxe, in een super deluxe studio, Dylan van der Veen. En dan klinkt het zo. Dit is Dylan zijn zout. En natuurlijk die van René van der Plein. Dus gooi de stoel even aan de kant en maak er een feestje van. Want dit is de nieuwe versie, de nieuwe kroegenhit. Schijnt een lichtje op mij.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: De G op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Ah, weer die klote muggen in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
5: Te groot bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Heerlijk!
4: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
7: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
8: Soedal, de bouwverslimmers.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
9: Van schoon

0: Meneer?
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Radio NL.
7: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
7: Evenemententerrein in Roden.
8: De Zomertour.
7: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bakboord, stuurboord.
11: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het wordt steeds moeilijker voor de brandweer om te voorkomen dat de bosbrand bij Venray zich uitbreidt. De wind verandert de hele tijd van richting en dat maakt het lastig om de brand te bestrijden. Vanmorgen heeft commissaris van de Koning Emiel Roemer het gebied bezocht, onder meer om zijn waardering uit te spreken aan de brandweer. Een sportschool in het Limburgse Echt is op de vingers getikt door het College voor de Rechten van de Mens. De fitnessclub discrimineert namelijk bewoners van een AZC. Ze mogen er geen lid worden. En dan maak je onderscheid op basis van ras en nationaliteit, vindt het college. De uitspraak is overigens niet bindend. Bij een eiland boven Athene heeft de Griekse kustwacht een plezierjacht met Italianen onderschept. Die hadden een lading illegaal gekapt koraal bij zich. De waarde wordt geschat op 800.000 euro. Aan boord werden ook speciaal gereedschap en duikuitrustingen gevonden, waaruit de kustwacht concludeert dat het een georganiseerde handel is. En het lijkt erop dat FIFA-baas Infantino niet gaat reageren op alle ophef die er nu heerst. Steeds meer landen willen dat hij vertrekt na zijn omstreden investeringsplan voor het WK, dat uiteindelijk wel werd ingetrokken. Over iets anders laat Infantino zich wel uit, namelijk dat landen als Marokko, Qatar en de Emiraten hem nog wel steunen. Het weer van Weer Online? Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan het lokaal hard gaan regenen, waaien en onweren. Morgen wordt het iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws.
7: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
15: Carglo. Hey. Binnenkort een feestje.
16: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
17: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
16: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
0: Vietenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vietenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
6: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
19: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
20: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Uniek in de regio.

0: Tolweg in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Er staat een file gemeld op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch. Tussen Best en Bokstel eigenlijk 38 minuten, 5 kilometer. En op de A29, Berg op Zoom naar Rotterdam, tussen Numansdorp en Oud-Beijerland, daar 14 minuten, 3 kilometer. En verder bij de gebruikelijke grensovergangen. Nou, en dan nog wat flitsers, die worden hier ook mooi kenbaar gemaakt. Op de A2 staan ze bij Apkoude, bij 38.0. En op de A2 bij Sint-Joost, tussen Echt en Weert, bij 222.1. Ook de A4 is vertegenwoordigd, Amsterdam richting Leiden, bij Hoofddorp, 15.0. En ook de A4, Schiedam-Pernis, bij hectometerpaal 71.7. Dan nog meer van die dingen op de A6 bij Lelystad, Muidenberg richting Lelystad, 69.2. En op de A10 van de Koentunnel naar de Nieuwe Meer bij 29.2. En ook de A22 bij Velzen Zuid, vanaf Velzen naar Beverwijk, 9.2. En op de A28 een paar is bij Amersfoort, 13.8. Nog een keer bij Hulshorst, 60.0. En dan nog een keer bij Zwolle, bij 100.5. En op de A28, het gaat maar door bij Spier, 153.6. En de laatste op de A28 bij 160.7. Daar staan een heleboel. We kunnen wel klaar voor jou, sir. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Beekbergen 195.2. En de laatste wordt gemeld vanaf de A67. Eindhoven richting de Belgische grens bij Veldhoven. Hectometerpaal 18.0. En tot zover de verkeersinfo.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Hessel Bijkstra!
1: Twee leuke liedjes. Eentje van Robert Pater met Blijf toch bij mij. En Clouseau met Passie. En 1995.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

Clouseau en passie. Je voelt het ook, hè? Gewoon. Over voelen gesproken. Altijd Bodegraven. Die stuurde mij om 13 minuten over 1 al een berichtje van... Hey, zou je voor de boeren van ons land die wel een beetje steun kunnen gebruiken... eens even een mooi liedje willen draaien? En dan normaal met de boer, dat is de kerel. Ja, Aalt, prima. Dus ik zeg, wat wil je Nederland vertellen? Nou, zegt hij, ik vind dat ze de boer steeds weer pakken, zegt hij. En dat is niet terecht. En inderdaad, we hoeven het natuurlijk niet altijd over iedere politieke keuze eens te zijn. He, die stikstofregels, die akelige regels, het slaat gewoon nergens op. En vooral voor de mensen die iedere dag zorgen voor ons voedsel en ons landschap. En met liefde met die dieren omgaan. Nou, sommigen worden gewoon echt naar de kloten geholpen, laat ik het zo maar zeggen. Hun toekomst komt onder grote druk te staan. En daarom draaien we om hun een steun in de rug te geven. Het volgende liedje.

Normaal. En de boer, dat is de kerel. En zo is het. Even een liedje voor Koos uit Rijnsburg. Koos die vertelt hier met foto's wat hij aan het doen is. He, ze zijn lekker gras aan het leggen in de hitte. Gras aan het leggen, zul je vragen. Ja, dat zijn van die rollen gras. En dat doen ze daar bij, bij een rijk iemand of zo. Want het ziet er allemaal uit, hè, met een bootje, steiger, alles erbij. En ze hebben er even 160 stuks van die rollen in geklapt. En nu hebben ze de sproeikop aangezet, dus het is klaar. En of ik even een liedje wil draaien, een passend liedje wat daarbij past. Nou, toen heb ik even zitten zoeken. Toen kwam ik uit bij Mick Harren. Toen dacht ik van ja, hoe fijn is het in eigen land te blijven. En dan met zo'n grasmat, een pallet vol grasmatten, laat ik het zo zeggen. En je hebt opeens een mooie achtertuin. Hè, zo kan het verkeren.

0: pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
1: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl,
7: pearl. Master Tools.
9: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Magnus Winkelpark in Ubach.
12: Is verrassend veelzijdig en goed te bereiken.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Is binnen 3 minuten geregeld.
16: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: Dollop duo, Martin van Leeuwen uit Nieuwegein vroeg daarop. Nou, kom je uit bij Jan Verhoeven en Colinda, hè, met Samen. Dit is ook wel leuk trouwens. Ik heb wel iets met vergeten hits. Hè? Ik heb dat een paar weken geleden op proberen te raken. Een van de leukste Belgen die ik ken, dat is Sam Goris. En dat komt ook door die serie die herhaald wordt, van de Puffs. En Sam is echt een heel leuk gast en heeft, die kan ook heel goed dansen. Hij heeft een liedje gemaakt over gympies. Hè? In België noemen ze dat basketsloefkes. En Tim Bakken uit Heerenveen, die zegt, zou die nog een keer kunnen draaien? Kijk, dat vind ik leuk, dat mensen er dan ook om gaan vragen. En over vragen gesproken, Sam is zo fatsoenlijk, die vraagt dan ook of de muziek iets. Moet je horen, dat is Sam die...
1: Mag ik iets meer muziek, alstublieft?

0: mooi volksliedje van William Burg. Ciao Bella. Ja, toch? Ja, ik krijg hier een bericht van Jantje uit Nuland. Jantje Mommersteeg, hè, jullie wel bekend van het ochtendprogramma en van de schuurtjes die hij bouwt. En ja, hij is meegeweest naar Oostenrijk ook. Er was hem ook een feest, had hij zijn broer bij zich. Dat is nog zo'n type van dus. Superleuk allemaal. En ja, hij heeft het over Jeffrey Kuipers. Maar Jeffrey komt hier langs. Hè? Die woont inderdaad in Spanje. Maar die komt vrijdag even langs bij Tirke. Komt hij even een interview geven. En over interviews gesproken. Morgen dan komt Kisby in de studio. En donderdag hebben we Femke Hengeveld. En het bericht van Jantje, dat wil ik je toch even laten horen. Dat ging zo.
1: Hessel, goedemiddag. Hey, dat plaatje van die Jeffrey Kuipers, hè, jongen, daar zwingt de pan uit, hè. Oh, dat is geweldig. Ja, nou komt hij volgende week zijn cd of zijn plaat promoten hier in Nederland, helemaal vanuit Spanje. Hey, maakt hem gelukkig en maakt hem gelijk Hollandse nieuwe voor de komende week. Ja, dat is lekker. Goeie muziek, daar houden we van. En ook voor de harde werkers graag het plaatje van Manuela van Johnny Gold. Ja, het is er toch weer voor, hè, vandaag, hè, om eens lekker te zwingen op de bouw. Goed zo. Bedankt alvast, goede uitzending. Houdoe.
0: Houdoe. Ik zal het nog even je wensen.

Figo uit Wapenveld. Die zegt, hey, zou je nog even een liedje kunnen draaien voor mijn neefje? Die is namelijk met de shovelzie bezig. En als het kan, de originele Boer Harms van de Dutch Boys. Adjo. Kan dat? Ze zijn bezig met grondverzetten daar. Nou, dat moet wel lukken. En Truus uit Arnhem, die, ja, zij heeft ook nog een melding. Zij zegt, hoi, zou je een liedje willen draaien van de Nederlandse Julio, William Dinges? Voor iedereen die het ook warm heeft. Groeten Truus. Ja, William Dinges, dat is William Jans. Ja, dansen met Jans.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
2: Wij zijn de mannen.
1: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
3: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Meer uitdaging? Hamer zoekt monteurs.
6: Bij Hamer zorgen dat je je werk goed kunt doen.
5: Zo is het fonds. Je werkt aan grote technische installaties en krijgt vrijheid en vertrouwen om je werk goed te doen.
6: Kom jij het maken bij Hamer?
5: Werken bij Hamer.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Vier nog één keer met mij de zomer.
8: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
7: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
8: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
12: Radio NL.
13: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
13: Evenemententerrein in Roden.
14: De Zomertour.
13: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
17: Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, dit is DNB Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Voor vandaag geldt nog het Nationaal Hitteplan, maar dat loopt morgenochtend om 8 uur af, meldt het RIVM. De waarschuwing voor extreme hitte gold al bijna een week voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel en sinds gisteren voor heel het land. Vooral kwetsbare groepen krijgen dan het advies goed te drinken. Een telkens draaiende wind maakt het voor de brandweer moeilijk om de bosbrand bij Venray te blussen. Er moet continu worden bijgesteld, zegt een woordvoerder. Wel eens voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Vanmorgen bezocht commissaris van de Koning Emiel Roemer het gebied, onder meer om zijn waardering uit te spreken aan de brandweer. Paniek om niks in Brunsum in Limburg. Daar stond vlakbij het NAVO-terrein een buitenlandse bestelbus geparkeerd vol met dozen. In het busje lag ook een man te slapen. De politie vond het verdacht en wilde zeker weten dat er in de dozen geen explosieven zaten. Bomexperts hebben alles doorzocht, maar niks gevaarlijks gevonden. En een Syrisch gezin uit het Overijsselse Tebergen is blij met alle steun uit de omgeving. Hun auto was in brand gestoken en in vlammen opgegaan. Een inzamelingsactie heeft 6.000 euro opgebracht, genoeg om een andere auto te kopen. Volgens de vader van het gezin laat het zien dat er meer goede dan slechte mensen zijn. Het weer van Weer Online. Volop zon en met 30 tot 33 graden tropisch heet. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar stevige onweersbuien. Het eerst in het zuidwesten. Morgen een stuk minder warm, een graad of 25. En tot zover het AB-nieuws.
2: Heb je trek?

0: webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ik word er gek van, mijn internet is nooit stabiel.
3: Nou, ik heb nergens last van met 5G-internet van internetviadamast.nl.
2: Zeker hartstikke duur.
3: Nee hoor, het is straatloos en met tv. Ideaal voor thuis, kantoor en vakanties. Kijk maar op internetviadamast.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Uniek in de

0: Regel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, het is 3 uur geweest. Dinsdagmiddag, je luistert Radio NL en de ANWB verkeersinformatie met één file op de A2 Eindhoven Den Bosch tussen Best en Bokstel. Momenteel 11 minuten over 6 kilometer. Er staat daar momenteel een auto in brand. Flitsers, geweld in de Flitsmeister-app. Langs de A1 Apeldoorn-Hengelo bij 97.0. A4 Amsterdam-Den Haag 15.0. De A6 Muiden-Lelystad bij 69.2. A28 Amersfoort-Zwolle 60.0. De A67 was de laatste Eindhoven-Belgische grens. Wordt ook geflitst bij 18.0. Goeie reis.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Ivo Pasveer!
1: Goedemiddag, de mega middagshow met muziek van Gaaltse Bosma zometeen. En eerst Monique Smit.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

Oké, ik moet wat bekennen. Ik heb dus nog nooit zo'n blikje gehad. Geen idee hoe het smaakt, maar iedereen is er gek op. De hele boel op stelt. Ze zijn er zo gek op dat zelfs Gaatse een liedje erover heeft gemaakt. En die hoor je zojuist op Radio NL. De hele boel op stelt. Hé, het is dinsdagmiddag. We kruipen alweer richting het weekend. En we zitten natuurlijk midden in de zomervakantie. Lig je lekker aan het zwembad? Zit je op de camping? Of ben je gewoon lekker thuisgebleven op Balkonia en Tuinezië? In dat geval, geniet lekker van je vakantie. En ben je keihard aan het werk? Wij verzorgen de tunes om voor een lekkere dinsdagmiddag te zorgen hier op Radio NL. En vanmiddag dat natuurlijk ook weer kans op het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt in Ra Ra Ra van Wie is de La La La. Maar eerst is er iets wat me de laatste tijd echt is opgevallen. Als er liedjes over reizen naar het zuiden worden gemaakt, dan zijn die over het algemeen ontzettend vrolijk. Denk aan Wolter Kroes met Route du Soleil, die heeft hij net gemaakt. Maar eigenlijk, als je over die Route du Soleil rijdt, en zeker op een zwarte zaterdag, dan denk je toch eerder van... Ik wil hier niet zijn, ik wil hier niet zijn. Maar goed, Wolter is niet de eerste die dat gedaan heeft. Want de Amazing Stroopwafels hebben ook al zo'n vrolijk liedje over naar Frankrijk gaan gemaakt.

Ja, dat niemand hierop is gekomen. Je zou hier zoveel goede carnavalsparodieën op kunnen maken. Op Zoutelanden van Bluff, die je zojuist hoorde bij Radio NL. Ik zie wel dat er allemaal covers zijn gemaakt. Bijvoorbeeld een cover Kerkelanden door de Melis Brothers. Maar goed, het gaat dan over een andere plaats. Er is ook nog een cover gemaakt over... moet ik even snel kijken. In Gronings dialect. Eentje voor Minecraft. Ja, maar waarom is hier nou geen carnavalscover van gemaakt? Dan leent dit liedje zich perfect voor, hè? Ik ben blij dat je... bier hebt. Blij dat je bier hebt. Denk ik dan. Misschien dat we toch maar eens een keer zelf de studio in moeten duiken om een cover parodie te maken op Bluff en Jijke aan naar het Zoutelanden bij Radio NL. Hey, het is dinsdagmiddag. Er is de middagshow van Radio NL met zometeen Gerard Joning. Nieuwe muziek van Laura Hegen komt eraan en Justin de Wild ga je zometeen horen. En de eerste man met misschien wel het meest bijzondere verhaal van alle artiesten in Nederland. Want ja, als je niet kan schilderen, dan word je geen schilder. Als je niet kan rolschaatsen, dan word je geen sporter. Het is er geen rolschaatsporter. En als je niet kan zingen, dan word je gewoon zanger. Ja, het klinkt misschien onlogisch, maar het is precies het verhaal van zanger Kafke. Hij kon absoluut niet zingen. Hij was glazenhaler in de lokale kroeg. Totdat hem een keertje een microfoon in de handen werd gedrukt. Nou, werd nog een keer benadrukt dat hij echt niet kan zingen. Maar hij scoorde wel een hit. Dat werd wel duidelijk op TikTok, YouTube, Spotify. Het ging compleet viral, zijn hit Springen. En vervolgens, geloof het of niet, heeft hij zangles genomen. Ja, echt waar. Dit is echt waar. Hij heeft zangles genomen. En inmiddels kan hij beter zingen. Heeft hij een hit gemaakt met Frans Bauer. En brengt hij nieuwe muziek uit. Kafke, dit is zijn nieuwste plaat bij Radio NL. Ouder wordt.

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
5: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje.

0: Festijn. Zaterdag 24 oktober in Maaskantje. Tickets en info. Megapiratenfestijn.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Magnus Winkelpark in Ubach.
3: De slimme manier van shoppen. Net over de grens bij Landgraaf.

is zo bijzonder, hè? Al die muziek uit de jaren 80, jaren 90. De laatste anderhalve minuut van het liedje is er geen zanger meer. Die is even een cappuccinootje gaan drinken of zo. Ook in dit liedje anderhalve minuut instrumentale muziek aan het einde. De Kast met Siep van der Ploeg en Raak bij Radio NL. En daarvoor gloedje nieuwe Nederlandstalige muziek van Laura Heigen.

0: Rush Hour en Wesley Klein. Dans voor mij in de middagshow van Radio NL. Hey, wat zijn de plannen aankomende zondag? Heb je hem al geblokt? Het is eigenlijk wel nodig. Sterker nog, als echte Radio NL verwacht ik wel een klein beetje dat je hem geblokt hebt aankomende zondag. 9 augustus, dan gaat het gebeuren. Radio NL Zomertour in Roden op het evenemententerrein. Met daarin onder andere optredens van Henk Wijngaard. En hij neemt zijn iconische gele truck mee. Hè. Die kun je daar gewoon gaan bewonderen op het evenemententerrein. Corrie Konings is erbij. Wesley Bronckhorst ga je zien. Frank van Etten, Samantha Steenwijk, Pascal Redeker, Jan Biggel, even serieus, Stef Eckel, Helemaal Hollands, Jorieke Sterken, Lucas Egea, Raymond Hermans, de Diktakkers, Henk Benaar, Gisby en de man die je zometeen hier op Radio NL gaat horen, Mr. Zwoele Zomernachten, Rutger van Barneveld, is er ook aankomende zondag live bij. En het allermooiste van alles, toegang is gratis. Dus kom er gewoon naartoe of volg alles aankomende zondag live via Radio NL en RadioNL.tv. En mis niks van het mooiste feestje van deze zomer.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit

komende zondag. Daar is hij erbij. Er is de Radio NL Zomertour in Roden. Kom er naartoe. Toegang is gratis. Of volg alles via radionl.tv. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Het is dinsdagmiddag. Je luistert naar de middagshow. Met zometeen hier onder andere het spelletje van de dag. Met jouw kans op het gloedje nieuwe Radio NL T-shirt.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
2: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
1: En dat werkt goed?
2: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
1: isopaleis.nl.
3: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop? Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
7: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: FC Zutphen presenteert het Sasingflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokyo FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl. Let's
10: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Radio NL.
12: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
12: Evenemententerrein in Roden.
13: De Zomertour.
12: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bakboord, stuurboord.
16: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag, dit is Daan B-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De bosbrand bij Venray lijkt zich niet verder uit te breiden, zegt de brandweer. Toch heeft hij nog altijd moeite om de brand onder controle te krijgen. De brandweer probeert het vuur te stoppen aan de randen van het bos. De bomen staan namelijk te dicht op elkaar om met brandweerwagens het gebied in te kunnen gaan. In het gebied geldt een noodverordening. Het betekent dat mensen de regels van hulpverleners moeten opvolgen en er niet met drones mogen vliegen. Intussen woedt ook brand in de bossen bij het Brabantse Bergeik. Het begon met een brand van 50 bij 50 meter, maar die breidt zich uit. De brandweer is met 14 wagens aan het blussen. Er is een vierde verdachte opgepakt in een terrorismeonderzoek. Het is een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren en ook hij wordt verdacht van het beramen van een aanslag. Een week geleden werden bij invallen 's nachts in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar al 3 tieners opgepakt. Eén van hen zou een IS-aanhanger zijn. En winkeliers in Helmond hebben op eigen houtje maatregelen genomen tegen fatbikers die met 40 voorbij scheuren. Volgens Omroep Brabant hebben ze hun straat veranderd in een hindernisparcours van reclameborden. Fatbikers moeten er slalommend omheen. De Helmondse winkeliers hopen dat de gemeente met een definitieve oplossing komt. Het weer van Weer Online. Zonnig en heet met 30 tot 33 graden. Later neemt de bewolking toe en is er in het midden en zuiden kans op een paar stevige onweersbuien. Morgen zon en wolken en een stuk minder warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Hamer werkt aan betrouwbare techniek.
20: Met meer dan 500 collega's realiseren wij grote projecten.
11: In elektra, HVAC en werktuigbouw. Van industrie tot retail.
20: Van tank- en laadstations tot datacents.
11: Jij maakt het bij Hamer. Werken bij hamer.nl.
21: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
22: Carglo. Ik word er gek van, mijn internet is nooit stabiel.
23: Nou, ik heb nergens last van met 5G-internet van internetviadamast.nl.
22: Zeker hartstikke duur.
23: Nee hoor, het is draadloos en met tv. Ideaal voor thuis, kantoor en vakanties. Kijk maar op internetviadamast.nl.
24: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
25: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
28: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
29: Uniek.

0: Tolweg in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, 4 uur geweest, Radio NL Verkeer van de ANWB. Er staan momenteel niet zoveel files, er is slechts eentje gemeld. Op de A8 Amsterdam-Zaanstad tussen Koenplein en Zaandam momenteel een kwartier. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A1 Apeldoorn-Hengelo 97.0, A4 Amsterdam-Den Haag 15.0, A6 Muiden-Lelystad 69.2, de A28 Zwolle-Groningen bij 100.5 en verderop bij 153.6 en de laatste A67 Eindhoven richting België bij 18.0. Goeie race!
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Ivo Pasveer!
1: Goedemiddag, Hollandse nieuwe zometeen van Marco Schuitmaker na Henk Dissel. Dit is een bom.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ja, hij gaat echt zijn droom leven, hè? Deze Marco Schuitmaker. Het stond bovenaan zijn bucketlist om nog een keertje de theaters in te gaan. Want ja, zo ongeveer alles heeft hij inmiddels al gedaan. Hij heeft een dikke nummer 1 hit gehad met de Engelbewaarder. Heeft de Gelderdome uitverkocht gekregen. Stond al bij de toppers, de vrienden van Amstel Live. Maar goed, nog nooit echt in het theater gestaan. En dat gaat aankomend jaar gebeuren in heel het land. Van Breda tot aan Alfa aan de Rijn en van Groningen tot Den Bosch. Hij staat overal aankomend jaar vanaf februari gaat dat gebeuren. En kaarten zijn volgens mij nu al te koop voor de theatertour recht uit het hart van Marco Schuitmaker. En dit liedje hoort erbij. Loesu, Marco Schuitmaker. Deze week extra veel te horen op Radio NL als Hollandse Nieuwe. Hey, het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt zometeen te winnen in het spelletje van de dag. We spelen net als gisteren Ra Ra Ra van Wie is de La La La. Maar eerst...
1: En dan nu, de langzame

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: zijn.
1: Zo grappig, hè? Deze gozer die is dus verantwoordelijk voor heel veel nummer 1 hits. Dit is een van de allergrootste schrijvers van Nederland. Ja, maar zelf dan pakt hij ook af en toe de microfoon. Paul Sinha en Laat mij hem zijn.
2: Het spelletje van de dag.
1: Zojuist bij Radio NL. Het is tijd om het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt weg te geven. Je bent echt een van de allereerste Nederlanders die hem te pakken krijgt. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is meedoen met ra ra ra van Wie is de la la la. Wordt heel wat afgelalaat in Nederlandstalige muziek. En daarom, nou ja, aan jou de vraag van wie is de la la la. Meedoen is heel simpel. Zometeen hoor je een fragmentje van een la la la uit een bekende uit een bekend liedje van een Nederlandse band of een Nederlandse artiest. Kan ook in het Engels zijn. Dat is eventjes een hele belangrijke nuance. Ja, en als je denkt te weten, titel en artiest, die mag je doorsturen in de Radio NL app. Maak je dus kans op het Radio NL goodie pakket. Met daarin onder andere dat gloedje nieuwe Radio NL t-shirt. Dit is de opgave van vandaag. Succes!
3: La la la la. La la la la. La la la la. La la la.
1: Oké, deze is niet zo moeilijk, toch? Oké, denk je te weten, titel en artiest in de gratis Radio NL app om kans te maken op dat gloedje nieuwe Radio NL t-shirt?
2: Het spelletje van de dag.

0: de concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
4: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Magnus Winkelpark in Ubach.
12: Gewoon alles dichtbij. Slim shoppen en snel klaar.
13: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
17: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
18: Wow.
17: Kost je maar 3 minuten.
18: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Is Radio NL.
20: Altijd aan. Radio NL.
19: Altijd aan.
20: Radio NL.
19: Weerbericht.
21: Vandaag opnieuw een warme dag met in vrijwel het hele land tropische temperaturen. Daarbij is ook veel zonneschijn. Maar vanaf het einde van de middag ook kans op felle onweersbuien. En daarna staat de plaknacht op het programma voor een koelere zomerperiode aanbreekt. Het is exact 5:01. Dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws.
22: Goedemiddag, dit is Daan Peenhuis op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het bestrijden van de grote bosbrand bij het Limburgse Venraai is extreem moeilijk, zegt de burgemeester. Na meer dan 24 uur blussen is al heel veel natuur verloren gegaan en door de wind laait het vuur steeds weer op. Er is ook brand uitgebroken in de bossen bij Bergeijk in Brabant. Het vuur werd snel groter en groter, maar intussen neemt de brand af, al is die nog niet helemaal onder controle. En in een lopend terrorismeonderzoek is een vierde verdachte opgepakt. Het is een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren. Eerder werden al 3 tieners opgepakt bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar.
21: Oké, dankjewel voor dit moment. Dan een blik op de wegen. ANWB verkeersinformatie. Staan niet zoveel files vanmiddag. 3 die opvallen en die vind je op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Oud-Dijk en de grens 6 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen 7 minuten. En de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Port Zeelanden en Goede Reden 10 minuten. Houston. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A1 Amersfoort-Apeldoorn 64.3. De A4 Amsterdam-Den Haag bij 15.0. A6 Muiden-Lelystad 69.2. De A22 Beverwijk-Velsen bij 14.7. A28 Amersfoort-Zwolle 59.9. A50 Arnhem naar Os bij 150.2. En de laatste A67 Eindhoven richting de grens bij 18.1. We zitten middenin. Ra, ra, ra. Van wie is de la, la, la? Weet jij de titel en artiest van de volgende la la la? Heb dan titel en artiest in de Radio NL app.
0: Als het net te veel wordt, als je groen en geel wordt en je hebt een hoop verdriet.
2: Hey, Radio NL, Joost Klein hier. Waarom ben ik niet te horen in jouw radioshow? What the fuck, man?
6: Zet de radio aan
2: en laat je lekker gaan.
23: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: de Wit en Shaq bij Radio NL, Barco in Monaco. Stel hè, die Shaq, Shaquille, ik denk dat hij Shaquille heet, vermoed ik zo. Stel, hij zou heel erg zwaar worden. Gewoon echt heel erg zwaar. Hè? Iedere dag naar restaurant de gele bogen. Zou hij zichzelf dan ook zware Shaq gaan noemen?
1: Het spelletje van de dag.
0: Ja, je kunt me inhuren als filosoof, dat hoor je al. Ferry de Wit dus, bij Radio NL. Het is dinsdagmiddag, spelletje van de dag. Ra, ra, ra, van wie is de la, la, la? En over la, la, la gesproken aan de telefoon. La, la, la, Tisha uit Droge Ham. Hey, goedemiddag.
2: Hoi, ik ben Latisha.
0: Jij staat momenteel in de winkel, heb ik me laten vertellen, Latisha. Ja, het moet ook gebeuren natuurlijk. De boodschappen moeten gedaan worden. Het enige ongemakkelijke is natuurlijk dat je zo meteen wel even een liedje moet gaan zingen, hè, op de radio. Dat snap je wel.
2: Ik ken het hele spel niet, mijn vriend zei het.
0: Nee, gaat niet gebeuren hoor, maak je geen zorgen. Latisha.

0: Oké, was dit een makkie of vond je moeilijk, Letitia?
1: Ik vond het een makkie.
0: Nou, wie is het? Titel en artiest wil ik van je weten.
1: Dirk Meeldijk met Ik hou van het leven.
0: Ja, natuurlijk! Letitia uit het droge ham, dry ham. Van harte gefeliciteerd. Jij wint het gloedje nieuw Radio NL t-shirt.
1: Super.
0: Heel veel plezier ermee en maak er een mooie dag van, hè?
1: Hey, dankjewel.
0: En morgen uiteraard weer een nieuwe ronde. Ra, ra, ra. Van wie is de la,

0: niet op dit moment lekker aan het chillen bent of iets heel anders aan het doen bent, stuur even een appie of bel naar de studio.
1: 088-0200-100.
2: Ja, kan ik niet gewoon even appen dan?
1: Jazeker, dat is Peter. Ga naar de app van Radio NL, klik rechts onderin op berichten en de DJ leest het meteen.

0: over een koppelruzie, hè?
1: Eigenlijk helemaal geen vrolijk liedje dit, maar het is zo lekker meezingbaar. Agda en Munich en de kapitein deel 2 bij Radio NL. Het is bijna 5 uur als je op je wekker radio kijkt. Uurtje lekker los. Oh ja, en je weet wat dat betekent. Zometeen bepaal jij een uur lang de playlist hier op Radio NL. En ongeacht of je nu vakantie...

0: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
1: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
0: En dat werkt goed?
1: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
0: isopaleis.nl.
2: Weer die klote muggen in huis.
3: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
4: Zit je met een blessure? Dan een scootmobiel huren. Scootpellet.nl. Wij zijn 24/7 beschikbaar en reserveren doe je snel en eenvoudig via onze website. Scootpellet.nl. De verhuurder van scootmobielen uit Kaatsheuvel.
5: Heerlijk!
3: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com. Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenbiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 24 oktober, Maaskantje. Mega Piraten.

0: Piratenfestijn. Zaterdag 24 oktober in Maaskantje. Tickets en info. Megapiratenfestijn.nl.
1: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Radio NL.
0: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
0: Evenemententerrein in Roden.
9: De Zomertour.
0: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
12: Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer die bezig is met de grote bosbrand bij Venray heeft hulp gekregen van boeren. Die brengen met hun tractoren water naar de brandweer en blussen zelf ook een beetje mee, meldt de Limburgse omroep L1. De burgemeester van Venray noemt het bestrijden van de grote brand in zijn gemeente extreem moeilijk. Er is ook een andere natuurbrand in het Brabantse Bergeijk, niet ver van de grens met België. Daar waren in een bos over een groot gebied metershoge vlammen te zien, maar de brand is nu aan het afnemen. De brandweer gaat de komende uren nog wel door met blussen om er zeker van te zijn dat het vuur uit is. Ander nieuws dan. Een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren is vrijdagavond opgepakt. Hij wordt verdacht van het beramen van een terreuraanslag. In het onderzoek zaten al 3 andere verdachten vast. Ze zijn 16 tot 19 jaar en werden vorige week midden in de nacht van hun bed gelicht bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. En als het aan oud-FIFA-baas Sepp Blatter ligt, wordt de nieuwe voorzitter van de Wereldvoetbalbond een vrouw. Hij weet ook al wie, Lise Klaveness, het hoofd van de Noorse voetbalbond. De huidige FIFA-baas Infantino ligt onder vuur. Veel landen willen van hem af omdat hij het WK veel te commercieel wilde maken. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking en lokaal kans op een paar stevige onweersbuien. Morgen zon en wolken en een stuk minder warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Heb je trek?

0: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
1: Ik word er gek van. Mijn internet is nooit stabiel.
2: Nou, ik heb nergens last van met 5G-internet van internetviadamast.nl.
1: Zeker hartstikke duur.
2: Nee hoor, het is draadloos en met tv. Ideaal voor thuis, kantoor en vakanties. Kijk maar op internetviadamast.nl.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Uniek in de regio.

0: Tolweg in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, 5 uur geweest. Zometeen op Radio NL het uurtje lekker los. Eerste blik op de wegen, ANWB verkeersinformatie. Er is geen sprake van een avondspits. Er staan echt amper files vandaag. 2 files die opvallen, die vind je op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes, 7 minuten door wegwerkzaamheden op de A1. En de N57 Rotterdam-Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis. Momenteel 10 minuten. Flitsers gebeld in de Flitsmeister-app langs de A1 Apeldoorn-Hengelo 97.0. De A4 Amsterdam-Den Haag bij 15.0. A6 Muiden-Lelystad 69.2. A17 Roosendaal-Dordrecht bij 20.9. A22 Beverwijk-Velsen bij 14.7. Wordt een hele hoop geflitst op de A28. Allereerst bij 59.9. Bij 100.5, bij 153.6 en bij 118.4. En de A67 Eindhoven-Belgische grens bij 18.1. Goeie reis!
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Ivo Pasveer!
1: Wat wil jij horen in de komende 60 minuten? Stuur het nu door in de Radio NL app.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie.
2: Lekker niks, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker los.

0: Onder andere voor Rob uit Bovenleeuwen. Uurtje lekker los. Yes, tot 6 uur bepaal jij de playlist onderweg naar huis of natuurlijk tijdens je vakantie in het uurtje lekker los. De vraag is, wat wil je horen? En om je liedje aan te vragen maken we het graag zo laagdrempelig mogelijk. Dus download de Radio NL app, kan in de App Store, in de Play Store. Kost je niks, is gratis. Verder mee, gratis. Ga dan even naar berichten toe en stuur gewoon even een berichtje of spreek iets in met jouw favoriete liedje. Wie weet hoor je dan zometeen voorbij komen. Zo stuurt Marijke uit Alphen aan Den Rijn. Ik wil graag John de Bever horen. Groetjes van Marijke Verkerk. Ik zet John de Bever er eventjes bij. Nog even naar de telefoon. Daar heb ik Roelof uit Westeremden. Goedemiddag, Roelof.
1: Hey, goedemiddag, Ivo.
0: Jij bent lekker pannenkoeken aan het bakken op de camping.
1: Ja, nou, dat was voor vandaag, voor deze warme dag, wel even lekker, dacht ik.
0: Ik zie pannenkoeken met spekjes en het is altijd discutabel, hè? Altijd de grote discussie. Liever een hartige of een zoete pannenkoek. Waar ben jij van?
1: De hartige, de dames eigenlijk ook wel, maar af en toe even een beetje zoet ertussendoor is ook goed.
0: Ja, ik zou heel graag willen zeggen, ik schud je de hand, maar ik ben toch echt wel gewoon van de bastardsuiker op de pannenkoek, hoor.
1: Ja, is ook goed. Ja, zeker, hebben we ook. Ja,
0: alleen moet je niet te vaak eten, hè? Dan vliegen de kilo's eraan, dat is het probleem een beetje.
1: Ja, maar op een camping mag dat, hè?
0: Ja, zo is het ook, daar is het ook vakantie voor. Zeg, Roelof, wat kan ik voor je draaien?
1: Laten we Cheerio doen.
0: Oh, lekker. Justin de Wild. Ik zet hem erbij. Dankjewel. Gaan we ook nog eventjes naar de app. Daar zie ik Roeren Rinus uit S. Hey, Rinus.
2: Hey, wat past hier? No. Graag de Sunstreams met lieve Frans. Ik schrijf je hier op mijn paarse postpapier. Fijne uitzending. Houdoe.
0: Roelof, vind je het goed dat ik eerst even een zwarte pannenkoek draai?
1: Ja, nee, dat is goed. Okay.

0: voor Marijke uit Alphen aan den Rijn, John de Bever. En jij krijgt die lach niet van mijn gezicht in het uurtje lekker los. Wat wil jij horen? Laat het weten in de gratis Radio NL app. Zo stuurt Ronald Bauma uit Marum Gebroeders Co. met Proud to be Fout. Ik snap het gevoel wel, Ronald. Ik zet hem er even in. Eerst naar Bob uit Haarlem. Hey Bob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Soms dan zie ik liedjes voorbij komen die ik niet zo vaak voorbij zie komen. En dan vraag ik me altijd af, hoe kom je hierbij? Hoe kom je bij dit liedje, Bob?
1: Dat is op zich heel simpel. Dit is het favoriete nummertje van mijn vader geweest. Die is overleden op 4 augustus. En dat is vandaag 14 jaar geleden. Dus vandaar dat ik hem nog een keer wil horen.
0: Dus eigenlijk is het gewoon een eerbetoon aan je vader.
1: Precies.
0: Hoe mooi kan het leven zijn? En dat kan ook gewoon in het uurtje lekker los. Wat wil je horen?
1: Dankjewel.
0: Sorry, wat wil je horen, Bob?
1: Wat zeg je?
0: Wat wil je horen?
1: Ja, mijn number one van Beast 10. Los met z'n allen.
2: Ho. Jeetje, wat een feest.
3: Ja.
4: En nu...

0: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
5: Wij zijn de mannen.
4: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: FC Zutphen presenteert het Sesinflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
11: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
10: Tot snel op 247wood.nl.
12: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanavond en vannacht trekken enkele buien over ons land, maar de hoeveelheid neerslag zal in de meeste regio's zeer beperkt blijven. Morgen is het droog en vrij zonnig zomerweer met maxima rond de 23 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En de rest van deze week verandert er weinig aan het weerbeeld, al kan donderdag en vrijdag in het noorden wel een buitje voorkomen. 17:54, tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemiddag, dit is Daan B-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Premier Jetten heeft gesproken met inwoners van twee dorpen bij Den Bosch die zijn bedreigd en geïntimideerd. Hun huizen en auto's waren beklad vanwege de komst van asielzoekers. Jetten noemde dat lelijk vandalisme. De grote bosbrand bij het Limburgse Venray lijkt soms op, maar wordt niet groter, zegt de brandweer. Die heeft lijnen ingesteld waarover het vuur niet mag komen, zoals een spoorlijn en een weg. En nu vanwege de droogte Twentekanaal dicht is, wil de provincie Overijssel af van de vrachtwagenheffing op enkele wegen. Vrachtwagens maken extra kosten omdat goederen niet meer via schepen kunnen worden vervoerd.
2: Oké, dankjewel voor dit moment. Dan een blik op de Nederlandse wegen. ANWB Verkeersinformatie. Het is een rustige avondspits. Er staan amper files vanmiddag met twee uitzonderingen. Die vind je op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 8 minuten over 5 kilometer. Komt door de wegwerkzaamheden op de A1. En de N205, dat is Nieuw-Vennep-Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Hoofddorp momenteel 11 minuten. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A1 Apeldoorn-Hengelo bij 97.0. A4 Amsterdam-Den Haag 15.0. De A6 Muiden-Lelystad 69.2. A22 Beverwijk-Velsen bij 14.7. A28 Amersfoort-Zwolle 59.9. En de A67 Eindhoven richting de grens bij 18.1. Goeie reis!
1: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje.
4: Los te gaan, jongen.
1: Lekker los te gaan.
5: Luisteraars, go! Go, go!
1: Laat je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept.
5: Check out!
1: En dan nu weer een dikke vette klap.
6: Komt-ie dan, hè?
1: Calidad y garantía.

0: chaos. Compleet de chaos. Ja, en blijkbaar smaakte dit naar meer, want ze hebben inmiddels alweer een nieuwe. Robert van Hemert en Donnie, de opvolger van het liedje Moet dat nou heet Fitha Man's Friend. Ja, en dat is dan weer een knipoog naar die killsnoepjes, weet je wel. Die je bij het tankstation bij de kassa kunt kopen. Altijd. En altijd dan heb je weer zo'n zakje mee. Althans, dat ben ik dan. Hey, het is dinsdagmiddag, uurtje lekker los. Wat wil jij horen? Laat het weten in de Radio NL app. Rob, die vraagt om Gully en Lantefantje met Ladder Zat. Nou, die komt er zo direct aan. Eerst voor Fabian. Staat geen woonplaats bij, maar ik heb zo'n vermoeden dat hij uit de regio van Den Haag komt. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat je uit Rotterdam komt als je dit liedje aanvraagt.
1: Uurtje lekker los. Complete chaos.

0: Hallo.
1: Ronnie!
0: Ik ben Ronnie Raasdal en dit is de Drive-In Show op je radio.

0: Ja, dit blijft geestig. Gulli, lantervatje.
1: Zat. Je bent zelf zat.
0: En ladder zat voor Rob. Dank voor het aanvragen.
2: De finale klapper.
0: Zometeen, dan is het weer tijd voor de finale klapper. Het allerlaatste liedje bepaal jij helemaal live. Dus zet nu alvast even de telefoonnummer van de Radio NL Studio in je telefoon. 088-0200-100. Want zometeen gaan we iemand live in de uitzending laten kiezen. Dus bel maar alvast in 088-0200-100 over een minuut of drie. Dan komt er dus iemand willekeurig live in de uitzending. Die belt naar de studio en die bepaalt zometeen de finale klapper. En we zijn dus wel op zoek naar even een klappertje op het einde, toch?

gevraagd door Toos uit Gilsen. Dankjewel. Jeroen van Zelst en Ladder naar de Hemel. Nu bellen 088-0200-088-0200-100. Wie weet word jij uitgekozen om de finale klapper uit te kiezen.

0: This is the finale.
1: Finale. Finale.
2: Och jongens, het is toch altijd weer spannend, hè? Live in de uitzending de telefoon opnemen. Je weet nooit wat je krijgt. Maar goed, dat maakt het toch stiekem ook wel weer leuk, hè? 088-0200-100 om jouw favoriete plaat als finale klapper te krijgen. Oké, wie gaat dat worden? Radio NL met Ivo, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ivo, maar Rob.
2: Hey Rob. Is dit de Rob uit Delden?
3: Hey, Rob uit Ruinen.
2: Rob uit Ruinen. Kijk eens aan, er zijn meer Robs in deze wereld. Dit is al de derde Rob die ik heb dit uur, Rob.
3: Ah, dat kan gebeuren, hè. Er zijn natuurlijk
2: de lopen. Ja, ik ben benieuwd hoeveel Robben er eigenlijk rondlopen in ons kleine kikkerlandje. Maar dat zullen er genoeg zijn.
3: Ah, dat denk ik ook wel, ja.
2: Jawel, hè. Zeg, Rob, wat mag het zijn?
3: Dat plaatje van Stef Eckel en Winnie Bauma over die boeren.
2: Oh, ja, natuurlijk. Alleen moet ik wel even kijken of ik die hier zo snel heb. Heb ik niet in de computer staan hier.
3: Ah, dat was die van Henk Wijngaard.
2: Henk Wijngaard, ja, dat is altijd goed, hè?
3: Zonder boer geen boer.
2: Oh, dat is ook mooi, inderdaad. Even kijken. Ik zet hem erin. Dankjewel voor het aanvragen, Rob.
3: Is goed, succes, hè.

0: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
1: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
0: En dat werkt goed?
1: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
0: isopaleis.nl.
2: Zit je met een blessure? Dan een scootmobiel huren. Scootpallet.nl. Wij zijn 24/7 beschikbaar en reserveren doe je snel en eenvoudig via onze website. Scootpallet.nl. De verhuurder van scootmobielen uit Kaatsheuvel.
3: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
7: Magnus Winkelpark in Ubach.
8: Is slim shoppen altijd dichtbij. En parkeren is gratis.
9: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Radio
2: NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
2: Evenemententerrein in Roden.
3: De Zomertour.
2: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Bakboord, stuurboord.
6: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
4: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenavond, dit is Daan P-Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na de bekladdingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven is premier Jette daar langs geweest. Vanwege de komst van asielzoekers waren huizen ondergekalkt met beledigende teksten en was een auto te water geraakt. Jette sprak met bewoners die zich zorgen maken over de leefbaarheid in hun dorp en dat maakte diepe indruk, schrijft hij op X. De brandweer heeft een update gegeven over de grote bosbrand bij het Limburgse Venray. De brand laait soms op, maar blijft binnen het getroffen gebied van 1 vierkante kilometer. Voorlopig gaat het vuur dus niet over een spoorlijn en een weg. De brandweer probeert er alles aan te doen om dat zo te houden. De provincie Overijssel heeft het Rijk gevraagd de vrachtwagenheffing over sommige snelwegen op te schorten. Nu het Twentekanaal dicht is, maken vrachtauto's extra kosten omdat goederen niet meer via schepen kunnen worden vervoerd. Sinds vorige maand moeten vrachtwagens op veel wegen een bedrag per gereden kilometer betalen. En in Zuid-Italië hebben vuilnismannen een weggegooid lot van 1 miljoen euro teruggevonden. Papiertje was per ongeluk in het afval beland. Toen de winnares door had dat ze had gewonnen, maar het vuilnis al was opgehaald, riep ze de hulp van de vuilnisophalers in. Na ruim een dag zoeken vonden ze het lot. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekken onweersbuien over. Lokaal kan het hard regenen, waaien en onweren. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag. En tot zover het AP-nieuws.
9: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek,

0: Privé Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Je oude computer weggooien. Niet doen! Lever hem in bij Brouwer Metaal Vught en ontvang direct geld. Ook voor printplaten, processors, harde schijven, telefoons en beamers geven wij direct cash. Kijk op brouwermetaal.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Uniek.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links & Moor Shop in Shop.
1: Goedenavond, 6 uur geweest, Radio NL Verkeer van de ANWB. Ja, het is de hele middag rustig geweest op de weg. En toch zijn er nu een aantal files gemeld. Bijvoorbeeld op de A4 daarna Rotterdam tussen Delft en Benelux. 7 minuten door een kapotte auto. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes, 5 minuten. Lange file op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen Soesterberg en Amersfoort. Zijn 3 rijstroken dicht en ligt daar glas op de weg. Daarom zijn er opruimwerkzaamheden gaande. Momenteel 1 uur en 1 kwartier vertraging. Dus ik zou die weg mijden als ik jou was. En de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem, tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem, 12 minuten over 2 kilometer. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A1 Apeldoorn-Hengelo 97.0. A2 Utrecht Den Bosch bij 65.5. A4 Amsterdam-Den Haag 15.0. A6 Muiden-Lelystad 69.2. De A28 Amersfoort-Zwolle 59.8. En de laatste A67 Eindhoven richting de grens bij 18.1. Goeie reis.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: En de lekkere dinsdagavond van Radio NL met Raymond Herman zometeen. En dit zijn Jeffrey Schenk en Rafaela.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Bijna.

Hij is erbij, hè? 9 augustus, aankomende zondag. Er is de Radio NL Zomertour in Roden. De hele line-up check je op radionl.fm. En de toegang is gratis. Dus ik hoop je aankomende zondag te zien op het evenemententerrein in Roden. Het wordt een dag voor in de boeken. Raymond Hermans bij Radio NL. En dit is Frans Bauer.

0: Hij liet zich inspireren door onder andere Boudewijn de Groot, Klein Orkest, Frank Boeien en Ronnie Flex. Vaske en Nergens Heen bij Radio NL. Hey Rory, goedenavond.
1: Hallo.
0: Wacht, ik hoor je niet, Rory. Dat is niet de bedoeling. Rory, wat ben jij? Nu hoor ik je.
2: Nee, gewoon hier, hallo.
0: Ja, deze hallo. Staat naast me.
2: Ja.
0: Ik moet wel eerlijk zeggen, ik was je vandaag eventjes kwijt.
2: Was je aan mij kwijt?
0: Ja, nou, ik was je aan het zoeken in het pand, maar ik kon jou nergens vinden.
2: Ik zat gewoon op kantoor.
0: Niet op ons kantoor dan.
2: Zat je
0: ergens opgesloten of zo? Zat je toch eventjes... Was je even naar de wc aan het gaan in de laatste tijd?
2: Misschien. Ja, natuurlijk. Misschien.
0: Ja, dat
2: misschien.
0: Moet ik wel gebeuren, toch?
2: Van de andere kant, als ik daar was en jij was me aan het zoeken, dan was jij onderweg om naar de parkeerplaats om daar even een klein peukje te doen.
0: Nee, geen commentaar.
2: Nee.
0: Hey, Rory, even het volgende.
2: Ja.
0: Ik ken jou inmiddels best heel goed, hè?
2: Ja.
0: Wij zijn inmiddels toch wel vrienden, kan ik stellen.
2: Nou, dat zou je kunnen zeggen.
0: Maar
2: ja.
0: Één ding weet ik niet van jou.
2: Mijn pincode.
0: Twee dingen weet ik niet van jou. Nee, en dat is hoe jij eigenlijk in aanraking bent gekomen met dat Nederlandstalige muziek. Want het is toch een beetje gek, hè? Dat iedereen is er op een andere manier mee in aanraking gekomen.
2: Ja. Ja.
0: Ik heb het zelf wel eens verteld op de radio hoe ik ermee in aanraking gekomen ben. Dat was op de vakanties. Vroeger hadden wij zo'n oude Skoda, Seat Cordoba.
2: Oh ja.
0: Ik wilde echt zo'n klein gezinsautootje.
2: Ja, ja.
0: Er zat een autoradio met cassettebandjes in. En mijn ouders die hadden altijd voor de lange ritten door Duitsland, hadden ze een cassettebandje met onder andere Akte en de Munnik gemaakt.
2: Dus ja, mooi.
0: Dat was toch mijn eerste aanraking met Nederlandstalige muziek. Hoe zit dat bij jou eigenlijk?
2: Nou, ik vind het wel grappig dat jij heb je even voor mij draaide van Frans Bauer.
0: Ja, ja.
2: Dat was mijn eerste, dat was het eerste liedje waarvan ik dacht op Nederlandstalig gebied, oh leuk. En dit was, dan moest ik toen, toen heb ik nog aan mijn ouders gevraagd. Ik had dat ding op de radio gehoord. Ik denk, mag ik daar een cd'tje van? Dus wij naar de Free Record Shop.
0: Oh ja, met de blauwe bakken.
2: Jazeker, ja, en daar heb ik dus dat cd'tje gekocht. En jij noemt het vakantie.
0: Ja.
2: Dat ding is dus meegegaan op vakantie,
0: nee.
2: In de auto inderdaad.
0: Och.
2: Dus reden we naar Frankrijk of weet ik veel wat het was. Maar de hele tijd die cd, ja, dat heb je even voor mij.
0: En die Fransen die keken jullie aan, wat is dit nou weer dan?
2: En mijn vader houdt helemaal niet van Nederlandstalige muziek.
0: Oh nee.
2: Dus die heeft al prachtvakantie gehad.
0: Toch stiekem benieuwd, waar houdt hij wel van eigenlijk?
2: Ja, dat is echt zo'n bluesman.
0: Oh.
2: Zo'n,
0: hij gaat ook jaarlijks op pelgrimstocht naar Grollo, toch?
2: Ja, exact. Ja, ja, ja, zeker.
0: Goed, zometeen Rory op de spriet met uiteraard komkommernieuws.
2: Ja, en mis de rest ook niet.
0: Heel veel plezier in de avondshow.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nu ga je op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
5: Wij zijn de mannen.
4: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
6: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.

0: 24 oktober in Maaskantje. Tickets en info. Megapiratenfestijn.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Ja, vanavond en vannacht trekken enkele buien over. Er kan ook wat onweer bij zitten. Maar de hoeveelheid neerslag die valt eigenlijk best wel mee. Morgen is het droog, vrij zonnig zomerweer. Temperaturen dan zo tussen de 23 en 27 graden. De rest van de dag verandert er weinig. En ook de rest van de week eigenlijk. Ook al kan er donderdag en vrijdag in het noorden wel af en toe een buitje voorkomen. Gaan we eens even kijken op de wegen. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Eens even kijken hoe druk het eigenlijk is nog vanavond. Want ja, het is natuurlijk een beetje vakantietijd. Er zijn op dit moment 6 files gemeld. En dit zijn de belangrijkste vertragingen. Nou, het valt eigenlijk reuze mee. Want eigenlijk alles is minder lang dan 10 minuten. Vertragingen onder andere op de A8 Amsterdam richting Zaandam. Bij de brug over de Zaan 9 minuten. De A9, dat is Amstelveen-Alkmaar bij Velsen. Wegwerkzaamheden bezig daar. En 7 minuten vertraging. En dan nog de A8. 28 Utrecht-Zwolle, dat is richting Leusden. Daar staat een defect voertuig, je hebt daar 6 minuten extra. Dan zijn hier nog wat snelheidscontroles gemeld door Flitsmeister. Op de A1 Apeldoorn-Deventer bij 97.0. De A6 Muidenberg-Lelystad bij 69.2. A28 Amersfoort-Zwolle, 59.8. Nog een keer de A28 Hogeveen richting Meppel, 118.3. Dan de A28 Hogeveen-Assen, 153.6. En nog een keer de A28 Assen-Hogeveen bij 160.6. Gaan we dan nog één keer naar de A67 voor de afwisseling. Eindhoven richting de grens met België bij Veldhoven. 18.

we zijn echt begonnen aan de Radio RL vakantieavondshow met Maxime Vroger. En dit is liefde. Ah, zo'n heerlijke zomeravond. Je vakantie draait op volle toeren. En kijk eens naar buiten, de lucht is gewoon blauw. Schokkend blauw, shockend blue. Dit is Venus bij Radio RL.

Hans Smit op Radio RL. En stilte in de storm. Ja, hij gaat ook een flinke storm nu door, hè, met zijn scheiding en het huis en zo. En hoe dat dan allemaal gaat. Daar wordt veel over gezegd in de media en zo. Maar volgens mij is die in rustige vaarwater. Hebben ze allebei een nieuwe woning en is allemaal een beetje rustig. Dus je zou kunnen zeggen, ja, er is inderdaad stilte in de storm. En die hoorde je zojuist op Radio RL. Hey, heb jij wel eens een verkeerde afslag genomen? Nou, hoor ik je nu denken, ja, in het leven wel ooit. Nee, ik bedoel het zo moeilijk allemaal niet. Nee, gewoon veel simpeler. Heb je wel eens een verkeerde afslag genomen terwijl je in de auto zat? Nou, dat kan je heel veel narigheid geven. Weet ook een 74-jarige Nederlander. Hij was op vakantie in België en nam daar ook de verkeerde afslag. Wat er gebeurde, je hoort het zo. Naar de Afro Bro.

0: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
1: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
0: En dat werkt goed?
1: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
0: isopaleis.nl.
2: Zit je met een blessure? Dan een scootmobiel huren. Scootpallet.nl. Wij zijn 24/7 beschikbaar en reserveren doe je snel en eenvoudig via onze website. Scootpallet.nl. De verhuurder van scootmobielen uit Kaatsheuvel.
3: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: Go's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Magnus Winkelpark in Ubach.
3: De slimme manier van shoppen. Net over de grens bij Landgraaf.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Radio NL.
6: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
7: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
6: Evenemententerrein in Roden.
7: De Zomertour.
6: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
6: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Blushelikopters van Defensie zijn al meer dan 100 keer heen en weer gevlogen om te helpen bij de grote bosbrand bij Venray. Ze halen het bluswater verderop uit de Maas en gaan ermee door tot het vanavond te donker is. De natuurbrand bij Venray wordt niet groter, maar is ook nog niet onder controle. Rijkswaterstaat is met een update gekomen over de droogte in ons land en spreekt van een uitzonderlijke situatie. Het blijft de komende weken droger en warmer dan gemiddeld. Ook in de landen waar de Rijn doorheen stroomt wordt voorlopig weinig neerslag verwacht. Dat betekent dat de afvoer van de Rijn extreem laag blijft. In de Franse Pyreneeën zijn twee Belgen getroffen door de bliksem. Ze werden tijdens een wandeling op bijna 3000 meter hoogte door het onweer verrast. Volgens een lokale krant kreeg een jongen van 14 een hartstilstand. Een 21-jarige man liep ernstige brandwonden op. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het kwik steeg vanmiddag naar bijna 41 graden. Gisteren was het in Wenen al 40 graden. Het is al dagen erg warm in Oostenrijk en daarom geldt voor het oosten van het land code rood. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden onweersbuien. Lokaal kan het hard regenen, waaien en onweren. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
6: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrock Festival. De dikste editie ooit.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Je oude computer weggooien. Niet doen. Lever hem in bij Brouwer Metaal Vught en ontvang direct geld. Ook voor printplaten, processors, harde schijven, telefoons en beamers geven wij direct cash. Kijk op brouwermetaal.nl.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Uniek in de regio.

0: Tolweg in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Hey, goedenavond. Radio Warel Verkeer. Er zijn 5 files in Nederland. Dit is degene met de meeste vertraging. Op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Vaassen is een ongeluk gebeurd. Je hebt daar 5 minuten vertraging. Nou ja, als het slechts 5 minuten is, dan valt het allemaal nog mee, gelukkig. Dit zijn de flitsers. A1 Apeldoorn-Deventer 97.0. A6 Muidenberg-Lelystad bij 69.2 is dat. Dat scheelt toch even een beetje. A28, dat is Amersfoort-Zwolle 59.8. Ook op het stuk Hogeveen-Meppel 118.2. Verder op de A28 Hogeveen-Assen 153.6. En ook de andere kant op Assen-Hogeveen 160.6. Laatste voor dit moment op de A67 Eindhoven richting de grens met België. Daar staan ze ter hoogte van Veldhoven bij 18.1.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, zin in. Zondag de zomertour in Rode. En deze zijn erbij. Lucas en Gea, je hoort ze nu.
2: Dit is de muziek van

0: schijnt altijd de zon.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.

0: Versteeg en op de bank. Ik denk dan nog altijd aan Jochem Meijer. Ik slaap lekker op de bank vannacht. Maar dat is echt een ander liedje. Daarvoor nog Lucas en Gea en hun allernieuwste liedje. En wat nou leuk is, komende zondag zijn ze erbij. Hè? De Radio Adel Zomertour in Roden. De hele line-up die vind je op radioadel.fm. Maar Lucas en Gea, zij zijn erbij. En ja, het kan goed zijn dat ze dit liedje ook even gaan doen. Hè? Het is hun nieuwste, dus ik ga daar wel van uit. Dan willen ze even testen wat dat doet in het publiek natuurlijk. Gesproken over Roden komt een berichtje binnen van Jan uit het mooie Roden. Dat schrijft hij dan zelf. Die zegt, goedenavond, we zijn hier weer bij. Ik had even wat moeite met inloggen bij Radio Adel, maar we zijn er weer. Kijk, heel goed. Ik denk, wat mis ik nou toch? Maar dat was Jan uit Roden. Welkom Jan, en ik hoop dat je erbij bent zondag. Dat zou wel leuk zijn natuurlijk. Maar goed.
1: Ja, dames en heren, het is weer komkommertijd. Ook bij Radio Adel.
0: Ja, je zou het bijna vergeten. We zitten volle bak in vakantietijd. Daarom is het nieuws. Nou ja, eigenlijk valt het allemaal tegen. Bosbrandje hier en daar. Nou, nee, is wel vervelend natuurlijk. Maar mooi moment in ieder geval om eens even te kijken naar het belangrijkste, onbelangrijke nieuws. Een Nederlandse toerist, het zijn altijd die Nederlandse toeristen natuurlijk, die heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van de Belgische plaats Blankenbergen. Dat is aan de kust daar. Een 74-jarige man die zou zijn navigatie gewoon blind hebben gevolgd. Hij is die trap opgereden. Ook echt bewust. Hij dacht echt van, nou, dan moet dat maar. Maar toen werd het uiteindelijk te steil en toen is hij gestopt. Meestal hoor je dit soort verhalen andersom, zit ik dan te denken, hè, van een Belg en Nederlander. En dan is het een slechte mop, maar nu is het echt zo. Automobilisten in Amerika in het plaatsje Dunellen, die moesten eergisteren wel heel goed opletten om de politie te zien. Een agent die had zich vermomd als, hou je vast, struik. En hij stond langs een drukke weg op de uitkijk. De opmerkelijke actie leverde in 6 uur tijd 74 bekeuringen op. Het was een actie tegen bellen en appen achter het stuur. Stel je doet dat in Nederland, moet natuurlijk ook eigenlijk niet. Maar bij deze kijk ook uit voor de struiken. Want die kunnen gevaarlijk zijn, kunnen we dan hieruit leren natuurlijk. En een 60-jarige Brit is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar en 4 maanden... voor het ontvangen van het pensioen en uitkeringen van zijn overleden moeder. Hij bewaarde haar lichaam 3 jaar lang in een vriezer in zijn woonkamer. Gadverdamme. In februari kwam de politie kijken omdat er zorgen uit de buurt kwamen over zijn moeder. Die hadden ze allemaal al lang niet meer gezien, lang niet meer gesproken. En toen kwamen ze toch even polshoog te nemen. Ja, iedereen valt erover. En terecht natuurlijk. Maar ja, van de andere kant, als het nou zijn schoonmoeder was geweest... Nee, dat is een makkelijk grapje. Die mag ik niet maken natuurlijk. Nou, ben je weer op de hoogte. Dit is Radio Adel en Amar is hier.

0: Er is gewoon alweer een nieuwe. Wesley Bronkhorst blijft maar komen met nieuwe muziek. Ja, ik denk dat ik wel weet wat het is. Zondag is hierbij in Rode bij de Zomertour. Dan wil je natuurlijk wel genoeg liedjes hebben om te kunnen zingen. Dat snap ik ook wel. Tutti colore. Hoorde je bij Radio Marel. Hij ging even op de Italiaanse tour. Ja. Nederlandse zangers die gaan op de Italiaanse tour. Ik ken dat ergens van. Zo was daar ooit ene Marco Borsato. Si, si. En dit is hem.
1: Voorbij zijn alle jaren.

0: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in berekeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
6: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 24.

0: Piratenfestijn. Zaterdag 24 oktober in Maaskantje. Tickets en info. Megapiratenfestijn.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
3: Magnus Winkelpark in Ubach.
4: Gewoon alles dichtbij. Slim shoppen en snel klaar.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.

Ja, dat was weer een hit van Smit. Nou ja, tenminste, Monique Smit zou je in dit geval kunnen zeggen. Haar nieuwe liedje is gewoon weer een hit. En hoorde je zojuist op Radio Waddel, Niet naar huis, zo heet hij. En daarvoor Ancora en Storm en Woeste Regen. Ook wel een beetje toepasselijk vanavond natuurlijk. Ik bedoel, volop zomer, maar vanavond hebben we dan even een klein dipje. Op sommige plekken in Nederland gaat het regenen en onweren en zo. Dus net als Ancora moeten we die een beetje trotseren. En dan morgen en overmorgen wordt het allemaal weer beter. Als het dit weekend maar goed is. Ik zat even te kijken, zo bijvoorbeeld zaterdagavond, graadje of 3, 24. Dat valt dan nog wel mee allemaal, best wel lekker. En gesproken over zaterdagavond, Mieke en Danny Christian hoor je zometeen. En eerst een leuk liedje. Gisteren was hij hier in de studio, René van het Plein. Een oud liedje in een nieuw jasje, Schijn een lichtje.

Bart van Loon is nieuwe muziek bij Radio Wadeel. Leuk liedje. Ik dacht sowieso even draaien. En even kijken wat er te vinden is over die Bart van Loon. Nieuw talent aan het firmament. Daar wil je daar wel iets over kunnen vertellen natuurlijk. Nou kwam ik niet zo heel veel over hem tegen nog. Dat gaat natuurlijk allemaal wel veranderen. Maar als ik mij goed heb laten informeren, dan komt hij uit Helmond. En daar is wel even iets mee. Want ik heb Eindhoven in mijn paspoort staan. Nou ja, Eindhoven en Helmond, dat is toch... Op de een of andere manier, ja, wij noemen hun maar de kattenmappers. En zij hebben ook wat van alles over ons uit Eindhoven, weet je wel. En dan is er nog PSV en Helmond Sport. Het is allemaal maar ingewikkeld. Dus we zitten een beetje met argusogen naar elkaar te kijken. Maar goed, ik dacht, laat ik dan nu even alle vooroordelen gewoon de wereld uit helpen. Helmond is eigenlijk ook gewoon leuk. Ze heeft heel veel leuke plekken, is echt zo. Zoals daar bijvoorbeeld zijn, Helmond. Ja, wat is daar? Nee, dat is ook flauw. Nee. Ik heb een paar weken geleden heerlijk zitten eten bijvoorbeeld in Helmond. Ja, leuke plaats. En deze Bart van Loon komt er vandaan. Zijn liedje is leuk. En dat hoorde je zojuist op Radio Wadeel. Met Niels Korshuizen zometeen. En nu Rutger.

0: op Radio WNL. Ja, ik zat net heel eventjes Helmond een beetje op de hak te nemen. Sorry nog daarvoor. Uiteraard is Jantje uit Nuland er dan ook weer bij natuurlijk, als het over Brabant gaat. Dan...
1: Rory, jongen, ja. Ik heb horen zeggen, hè, in Helmond, dat is de sportiefste stad van Nederland.
0: Kijk, dat is alweer positief, hey, ja.
1: Daar hoorde jij van op, hè, jongen?
0: Ja, vind ik wel. Ja. Ja,
1: daar loopt schijnbaar iedereen in een trainingspak.
0: Ah, nee, ja, zo makkelijk weer, Jan, ja. Ik weet niet wat het is. Ik ben een beetje van de makkelijke grapjes vanavond. Waarvoor? Excuus. Maar eigenlijk doen we Helmond hier weer tekort. Ja, het is shout-out naar Helmond bij deze. Nou goed, dit is Radio WNL. We gaan richting 8 uur. Ik parkeer even de regionale vetus hier. En zometeen gaan wij richting het rondje Nederland. Ik ben heel benieuwd wat je op dit moment aan het doen bent. Op deze mooie dinsdagavond. 4 augustus is het. Het moment dat natuurlijk heel veel mensen op vakantie zijn. Volgens mij is dan dit weekend ook een beetje Zwarte Zaterdag, toch? Dan hebben de Fransen ook vakantie. Dus dan gaat het echt gebeuren daar op de snelwegen. Maar dat is gelukkig nog een paar dagen weg. Voor nu is het dinsdagavond en ben ik heel benieuwd wat je aan het doen bent. Ja, gisteren hadden we heel veel foto's van mensen die nog lekker in de tuin zaten. Foto's en berichten. Kan ik me voorstellen dat dat vanavond even iets minder is. Want volgens mij is het weer daar niet helemaal naar. Er is her en der kans op een regenbuitje. En daar kan ook onweer bij zitten. Dat is niet per se fijn om buiten te zitten. Dus ik kan me voorstellen dat je het buitenleven even laat voor wat het is. Maar wat ben je dan aan het doen? Ben je dan gewoon lekker binnen aan het chillen? Ben je erop uitgetrokken? Of ben je bijvoorbeeld nog druk aan het werk? Dat kan natuurlijk ook. In dat geval horen we heel graag van je in de app van Radio WNL. Het Rondje Nederland komt eraan zometeen na 8 uur. En deel vooral even wat je aan het doen bent. Spreek even wat in of doe even een tekstberichtje. Ik zit even kijken. Wat zit ik hier nou wel kijken? Er komt hier een berichtje binnen ook alweer. Van Tim. Tim uit Assen. Die zit nog even lekker op de heftruck. Is nog druk aan het werk. Kijk, lekker bezig daar, Tim. Nou, Tim is alvast binnen. Die kunnen we alvast afstrepen. Maar wat ben jij aan het doen? Laat van je horen in de app van Radio WNL. Dan doen we zometeen het Rondje Nederland. En dan ben je daar ook gewoon onderdeel van. Hoe gezellig is dat? En verder de beste muziek van eigen bodem. Tino Martin is hier. Dit is Jong en Dom. Hadden voor mij kunnen.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Zit je met een blessure? Dan een scootmobiel huren. Scootpallet.nl. Wij zijn 24/7 beschikbaar en reserveren doe je snel en eenvoudig via onze website. Scootpallet.nl. De verhuurder van scootmobielen uit Kaatsheuvel.
2: Heb

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Radio NL.
14: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
14: Evenemententerrein in Roden.
15: De Zomertour.
14: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bakboord, stuurboord.
18: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
16: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een politieagent in Rotterdam wordt verdacht van een zedenmisdrijf. Hij zou een privé-tijd in de fout zijn gegaan en daar is aangifte van gedaan. Wat er precies is gebeurd, zegt de politie niet. Justitie is een onderzoek begonnen en de agent is geschorst. De brandweer krijgt steeds meer grip op de natuurbrand bij Venray, zegt een woordvoerder. Toch kan het nog uren duren voor de brand helemaal onder controle is, omdat er plekken zijn waar het vuur af en toe oplaait. Er werd nog gehoopt op regenbuien, maar die bereikten het gebied niet. In Frankrijk zijn deze zomer al meer dan 400 mensen opgepakt die natuurbranden zouden hebben veroorzaakt. Sommige verdachten zitten nog altijd vast, zegt de Franse binnenlandminister. Dit jaar is in heel Frankrijk al duizenden keren een natuurbrand uitgebroken. In 30% van de gevallen is het vuur aangestoken. En de vrouwentour de France heeft een nieuwe gele truidrager. Het is de Zwitserse Marlène Reusser die de vierde etappe op haar naam schreef, een tijdrit door de Franse regio Bourgondië. De Nederlandse Lieke Nooyen was maar 4 seconden langzamer en werd tweede. Demi Vollering eindigde als derde. Het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
22: It's funny, because it's true.
21: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
23: Ik doe het voor gezonde nieren.
24: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
25: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
26: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
27: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
28: Een hele goede avond, je bent bij Radio NL. 8:04 en dit is het verkeer. ANWB meldt 1 file op de A12. Dat is Arnhem-Oberhausen. Richting de Duitse grens heb je 10 minuutjes extra. Dan zijn er snelheidscontroles gezien door Flitsmeister. Op de A1 onder andere Apeldoorn-Deventer bij 97.0. De A6 Muidenberg-Lelystad 69.2. De A28, dat is Amersfoort-Zwolle bij 59.8. A28 Hogeveen-Meppel, daar staan ze bij 118.1. Dan nog een keer de A28. Hogeveen-Assen bij 153.6. En dat is er nog eentje op de A67. Eindhoven de gekste richting de grens met België bij 18.1.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
30: Rory Jonker gaat!
28: Ja, nog een uurtje bij je met zometeen het rondje Nederland. Doe vooral even een berichtje in de app. Hoor je jezelf zo.
29: Dit is de muziek van

0: Ik leef en lach op Radio Mareel. En Justin de Wild daarvoor nog. En Cheerio uit je stereo. Zo, een bijzonder goedenavond. 8:11 is het. Het is dinsdagavond. En een mooi moment om even bij jou te gaan peilen hoe het met je gaat. De Radio Mareel staat voor je open in het kader van het Rondje Nederland. Jolanda uit Haarlem is een van de mensen die een berichtje heeft gestuurd. Al dankjewel daarvoor. Lekker aan het darten met mijn man Michel. Het is wel warm hier hoor. Ja. Heb je ooit aan gedacht om het dartbord buiten op te hangen? Gewoon op de schutting van de tuin of zo? Wel gezellig ook en misschien iets minder warm. Maar dan houdt hij van de andere kant ook wel weer in de regen vanavond. Dat is ook weer minder natuurlijk. Miranda uit Geldrop, die zit nou lekker te relaxen op de bank. En na 2 drukke dagen werken en kan ze eindelijk naar Radio Mareel luisteren. Eindelijk gezellig erbij. Nou, lekker bezig Miranda. Blijf erbij zou ik zeggen. Jeroen uit Koutenbach, dat was in Luxemburg. Die is nog steeds in Banon in Frankrijk op de camping. Lekker buiten voor de tent Yahtzee aan het spelen. Oeh, dat is gezellig. Veel plezier daar, zou ik zeggen. Dan is er nog een andere Jeroen uit Oosterhout in Gelderland. Die zegt weer of geen weer. Ja, 24 graden. Ja, dat dan weer wel natuurlijk. Het kan regenen of niet, maar het is nog wel warm natuurlijk. Berichtje van Guido uit Den Helder. Die is lekker aan het werk met Radio NL aan. Hadzee stuurt die fijne avond vanuit Broek op Langedijk. Daar wordt gewerkt vanavond, begrijp ik. Dan is er een berichtje van Daan uit Klazinaveen. En dat is weer een audioberichtje. Hey Daan, goedenavond.
1: Hey! Jonkerootje.
0: Hallo.
1: Hele goede avond.
0: Hi.
1: En ja, ik zit hier lekker op met de benen omhoog, lekker in de lucht.
0: Kijk.
1: Ja, jou te luisteren.
0: Gezellig. Ja.
1: Bert van Ompers.
0: Ja, inderdaad, ja. Want gisteren was jij... Nou, ben je dan nog steeds op vakantie in Volendam? Gisteren was Daan op vakantie. En toen stuurde hij ook een tekstberichtje in plaats van een audioberichtje. Dat was een beetje niet des Daans, zeg maar. Maar dat is dus weer terug. Mooi. Annemiek uit Veenendaal. Hoi Rory, Lena en ik zijn weer van de partij met de pakketshop. En ondanks de warmte blijven de mensen pakketten halen en brengen. Ja, dat blijft ook gewoon doorgaan natuurlijk. De business must go on, zullen we maar zeggen. In slecht Engels. En Mitchell uit Zwolle, die zegt... Ik ben lekker een persoon aan het rondrijden tot 11:00 vanavond. Nou, dat klinkt goed. Doe hem de groeten daar, zou ik zeggen. En als je ook nog van jezelf wil laten horen, dan kan dat via de app van Radio Mareel. Wat ben jij aan het doen? Hoe trotseer jij de regen? Nou ja, dat valt misschien op sommige plekken ook weer mee. Maar er zijn plekken waar het regent. En dat is gek natuurlijk op zo'n avond als deze. Het regent hier en het gitaar. Gesproken over een gitaar. Dit is een hele mooie van Frank van Etten.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

0: vandaag?
1: Het was Robert van Hemert en Zandloopster op Radio Warel. We zitten midden in het Rondje Nederland. Altijd leuk om even van je te horen. Annemarie uit de... Zo, het kwam er ook lekker uit. Annemarie uit Strijensas, die stuurt een berichtje. Die zegt, nog steeds op vakantie, nu in Woudrichem. Lekker luisteren naar Radio Warel, lekker aan het meezingen. En er staat een lekker windje hier, een goede temperatuur. Ja, wat wil je nog meer eigenlijk, hè? Dat is gewoon wel lekker ook. Ik zie, er is een foto bij je ook van dat ze dan lekker... Ja, dat heb je daar in Woudrichem. Dat je gewoon lekker een beetje over het water uit kan kijken. En dat doet zij ook ergens in een haventje zo te zien. Lekker, de voetjes omhoog zie ik nu. En dan zicht op het water, ook daar is het een beetje donker. Het is niet dat je denkt, ik ga zwemmen vanavond. Hè? Maar het ziet daar wel prachtig uit. Fijne avond, Annemarie. En geniet ervan, zou ik zeggen. Mart Hoogkamer is hier.

0: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Deutz vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.

0: Kopenhagen. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.

deze week de Hollandse nieuwe bij Radio RL met zijn liedje Loesu. Ja, mooie week voor hem in dat opzicht. Maar net als het een mama voor de wind gaat, is er ook even wat minder. Want afgelopen nacht is er een poging tot inbraak gedaan bij zijn auto's. Die stonden voor zijn huis geparkeerd. Daar hebben ze geprobeerd in te breken. Is niet gelukt. Je zou in dat opzicht kunnen zeggen dat hij een beetje een engelbewaarder zelf heeft ook. Maar er is wel schade aan de auto's. Dus dat is wel vervelend. Dus hij luidt toch de noodklok. Dan zul je hem net hebben. Als je iets gezien hebt, je was vannacht ergens rond het huis van Marco Schuitmaker, met of zonder bivakmuts, meld je even. Ofwel omdat je het gezien hebt wat daar gebeurde, of omdat je het zelf was. Dan mag dat natuurlijk ook. Vindt Marco helemaal niet erg als hij even van je hoort, zeg maar. Marco de Hollander, die hoor je zo meteen. Andere Marco. De Marco volgt de Marco op je, zeg maar. Eerst Jan Biggel. Even mooi breken met de Marco's. Het is Iedereen Weet.

0: Nico de Hollander en In die Zomernacht.
1: Het laatste rondje.
0: Hoor je uiteraard bij Radio Wareel. Ja, zometeen inderdaad weer tijd voor het laatste rondje. Dat gaat snel alweer. We gaan op zoek naar het laatste liedje van dit radioprogramma. Dat is een verzoekje, dus je bent van harte welkom. Van harte uitgenodigd, zou ik eigenlijk willen zeggen, om even van je te laten horen. En mede te bepalen wat je zometeen zou willen horen op de radio. Nou is het dinsdag. Dinsdagavond. En dat is sinds een tijdje Dialect Dinsdag. Dus laten we dat vanavond ook maar weer gewoon doen. Op zoek naar dialectliedjes. En dan maakt het echt niet uit in wat voor dialect. Of dat nou noordelijk, zuidelijk, oostelijk, westelijk of wat anders is. Ja, misschien nog wel een mooi Vlaams dialect. Dat kan ook nog, hè. Dan is er misschien ook weer voor heel veel mensen niks van te verstaan. Maar dat is misschien voor vanavond mag dat, zeg maar. Maar dat mag bijvoorbeeld ook als je ergens iets in het Achterhoekse hebt of zo. Dat kan natuurlijk ook allemaal. Nou ja, wat kun jij denken bij dialectliedjes? Heb je een mooie? Laat het vooral even weten dan via de app van Radio Wareel. Hoor je hem zometeen misschien wel terug in het laatste rondje. Hey, grap,

0: voor Vincent en dat ben jij.
1: Het laatste rondje.
0: Ja, dat ben jij misschien wel die het laatste liedje van dit radioprogramma uitkiest. Het is dialect dinsdag, dus we zijn op zoek naar liedjes in dialecten, streektalen, in accenten, wat je ook maar kan bedenken. Dankjewel voor alle suggesties, want er komt sowieso weer veel leuks binnen. Meerte uit Capelle, die zegt bijvoorbeeld: hi Rory, ik wil graag Surrender met Merite aanvragen. Of Mariette misschien wel. Dat kan heel Zeeland en daarbuiten staat hier weer gezellig meezingen. Groetjes uit Capelle. Ja, Meerte, ik zit even te kijken, maar ik kan het liedje niet vinden, Hosterdokker. Dus ik moet het even laten liggen, sorry. Berichtje van Jan uit Oldenhoven, die zegt Birdie met mijn ogen dicht. Ja, dat is Gronings, hè. Gronings iconisch liedje. Is ook heel leuk, zou ik zo kunnen draaien. Dan is er een berichtje van Melanie uit Neede. Die zegt, doe maar druk met Ik Leef Nog. Moest even zoeken, dan kom je volgens mij weer bij ja, een rockliedje uit. Een soort boerenrockachtig iets. Jesper uit Sint-Michiels-Gestel zegt, goedenavond, zou je snollebollekes met Springen onder het even willen draaien? Ja, is ook leuk natuurlijk. Een hele andere kant van het land. Maar ik vond ook wel een mooie van Diana uit Reden. Die wil graag The Diamonds met Lingerie. Nou, moest ik even zoeken. Maar ik heb in de archieven iets gevonden wat jij bedoelt, denk ik. De Diamond Stars. En wat is dit dan voor dialect? Ook ergens iets uit het oosten, als ik het als Brabander mag zeggen. Lingerie van Diamond Stars. Hoor je nu...

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 24 oktober.

0: Piratenfestijn. Zaterdag 24 oktober in Maaskantje. Tickets en info. Megapiratenfestijn.nl.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1+1 gratis. En een ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Radio NL.
11: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
11: Evenemententerrein in Roden.
12: De zon.
11: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
15: Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In zee bij het Noord-Hollandse Callantsoog is een zwemmer verdronken. Ook wordt nog iemand vermist, meldt NH Nieuws. Meerdere hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. 2 zwemmers, onder wie een kind, zijn gered naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk waardoor de zwemmers in de problemen kwamen. Nog eens 14 gemeenten moeten zich melden bij minister Van der Brink omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Het zijn onder andere Aalsmeer, Vlaardingen en Oldenzaal. Eerder kregen al 10 andere gemeenten een tik op de vingers. De minister wil dat ze alsnog opvangplekken regelen, zodat ze voldoen aan de spreidingswet. Een Rotterdamse politiemedewerker mag zijn beroep voorlopig niet meer uitoefenen. Hij wordt verdacht van een zedenmisdrijf, maar wat er precies is gebeurd, zegt de politie niet. De medewerker zou het misdrijf in privé-tijd hebben gepleegd en justitie is een onderzoek begonnen. De functie van de medewerker is niet bekendgemaakt. En klanten van Albert Heijn gaan er 2 keer zo lang over doen om een spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf begin volgende maand krijg je namelijk nog maar voor elke €2 aan boodschappen een zegel in plaats van €1. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. Het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
16: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
8: En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
20: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
21: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Lekker van Albert Heijn.
13: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.

0: Met zo makkelijk retour.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet. 2 plus 1 gratis. Met en

0: van waanzinnig voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Hallo.
13: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
12: Ja hoor.
13: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
12: Tuurlijk.
13: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
12: Ja.
14: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: Radio N.
16: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
16: Evenemententerrein in Roden.
17: De Zomertour.
16: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bakboord, stuurboord.
6: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
18: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een incident in zee bij Callantsoog in Noord-Holland is iemand omgekomen. Ook wordt nog iemand vermist. 2 mensen zijn gered, onder wie een kind. De politie en kustwacht kunnen nog niet zeggen of het gaat om zwemmers of dat mensen in het water zijn gevallen, bijvoorbeeld uit een boot.
12: Bij de natuurbrand in Venray roept de brandweer de hulp in van bomexperts van Defensie. In het gebied waar de brand woedt is in de Tweede Wereldoorlog veel gevochten en misschien ligt er nog munitie. Iemand van de explosieve opruimingsdienst is gevraagd om advies uit te brengen tijdens de bluswerkzaamheden. Asielminister Van der Brink wil een hartig woordje spreken met nog eens 14 gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet. Die moeten ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijker over het land worden verdeeld. Gemeenten die te weinig opvang regelen moeten op gesprek en dat zijn er nu in totaal 24. En NEC heeft nog alle kans om door te gaan naar de play-offs van de Champions League. In Griekenland speelden ze met 0-0 gelijk tegen Olympiakos, terwijl NEC een groot deel van de wedstrijd de sterkste was. Volgende week is in Nijmegen de return. Het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Eindelijk, zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis. Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Dit is de muziek van

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Bij Euro.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
5: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Ja,
5: evenemententerrein in Roden.
6: De Zomertour.
5: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
9: Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De zoekactie naar vermiste personen in de zee bij Callandse Oog is stopgezet. De zee is te ruig. Morgenochtend zoeken ze weer verder. 4 mensen raakten vanmiddag in de problemen. 2 mensen onder wie een kind zijn gered. 1 persoon is overleden en de laatste is nog niet gevonden. Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg morgen in Marokko, melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijd onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. En meerdere atleten die hebben meegedaan aan de Commonwealth Games in Schotland zijn vermist. Het zou gaan om boksers uit Oeganda en Pakistan. Waarschijnlijk zijn ze gevlucht om asiel aan te vragen in het Verenigd Koninkrijk. Bij eerdere edities in Engeland en Australië gebeurde dat ook. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Is de muziek van Radio NL.

Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvullingen.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
2: Evenemententerrein in Roden.
3: De Zomertour.
2: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Bakboord, stuurboord.
6: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
4: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer is extra voorzichtig bij het blussen van de bosbrand in Limburg. Er liggen misschien bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. De explosieve opruimingsdienst is ingeschakeld om de brandweer te helpen. De blushelikopters van Defensie zijn inmiddels weer terug op hun basis. Die mogen 's nachts niet de lucht in. Een Nederlandse wegpiraat heeft op de autobaan in Duitsland een boete van €10.000 gekregen en ook is hij zijn rijbewijs kwijt. Hij reed 235 km per uur, sneed meerdere voertuigen af, haalde rechts in en deed aan bumperkleven. Daarnaast was hij ook nog onder invloed van cannabis. In Guatemala, Midden-Amerika, zijn 1000 mensen geëvacueerd na een zware vulkaanuitbarsting. De vulkaan spuwt al dagen veel as, rook, lava en vuur. Twee dorpen in de buurt zijn ontruimd en scholen zijn dicht. Bij vulkaanuitbarstingen in 2018 werden dorpen verwoest en kwamen honderden mensen om het leven. En onder grote belangstelling is in Italië afscheid genomen van het overleden AC Milan-icoon Franco Baresi. Ook Marco van Basten, Ruud Gullit en Clarence Seedorf waren bij de uitvaart. Van Basten droeg de kist. Hij en Gullit speelden in de jaren 80 en 90 samen met Baresi, die vorige week overleed. Hij was 66. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is de muziek van Radio

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in Limburg is vanavond niet verder uitgebreid, maar is ook zeker nog niet onder controle, zegt de veiligheidsregio. Wel is de wind gaan liggen en dat is gunstig. Daardoor verspreidt het vuur zich minder snel. Er is al zeker 100 hectare natuur afgebrand. De Muidertrekvaart, een kanaal in de buurt van Muiden, gaat vanaf vrijdag dicht voor de scheepvaart. Dat komt door de droogte. Het waterschap plaatst een damwand bij het Amsterdam-Rijnkanaal om te voorkomen dat er zout water naar kwetsbare natuurgebieden stroomt. Ook wordt er extra zoet water van het Markermeer naar de Vecht gepompt. Vanwege de gestegen criminaliteit op Curaçao gaat de politie daar extra controleren. Dat gebeurt zowel overdag als 's nachts en vooral in probleemgebieden. Dit jaar zijn er op het eiland meer autodiefstallen en woning- en auto-inbraken. Ook worden geregeld auto's in brand gestoken. De Curaçaose politie is meer zichtbaar op straat. En Nederlanders zijn langer onderweg naar hun werk dan andere Europeanen. Bijna een uur per dag, meldt de Telegraaf. Het Europese gemiddelde ligt op 50 minuten. Alleen de Belgen zijn nog langer aan het forenzen. Slovenen hebben de minste reistijd van Europa, gemiddeld slechts 33 minuten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minimaal rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
2: Altijd aan. Radio NL.
1: Dit is de muziek van

0: Altijd aan.
1: Het doet me pijn.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2